0: Later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar...
0: Later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor Raccoon. Win je bij L1.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De rotonde op de N296 bij Rooster is vanaf vandaag dicht voor een grote verbouwing. Het verkeer tussen Susteren en de Belgische grens kan via een speciaal aangelegde bypass langs de werkzaamheden. In Heerlen is gisteravond een man opgepakt die meerdere keren in de lucht schoot in de Tulpstraat. Er vielen geen gewonden. En Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland. Dat blijkt aan de vooravond van de introductieweek, waaraan vanaf vandaag ruim 3000 studenten meedoen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
3: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
2: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daarop brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
4: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
2: En de estafettenmannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden.
5: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
6: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
7: Hey Frank.
8: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
7: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
8: Oh ja, joh.
7: Gereedschapkist, de meterkast.
8: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
7: Hé, hoe weet jij dat nou?
8: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
9: Top! Jij blijft Bob.
7: Love, Kees.
8: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.

lekkere kokosnoten, die opengehakt weer. Maar ja, goed, die kokosnoten moesten nog maar even van over dikken. Die kent ze natuurlijk ook in een andere vorm, kreeg hier bij ons in dat line. Maar dat is niet de kokosnoten die ik niet ver bedoel heb. Die hebben ze misschien alleen meegemaakt op vakantie. En de vakantie ken vandaag voor de informatie. Dan zeggen we hallo.

0: komen weggeven kaarten voor Raccoon. De band komt ook nog tegen het toe. En misschien besticht wel een stel of weer keertje van Krieg vandaag, Gibios en L en of de Choop. Straks kom ik even de verhaal van vandaag te verstellen. En als ik een groot met. En zoals de wel is een bereikbaar bus, toen ik tot en met 10-0 via de L1 heb. Denk ik, kan soms zien dat ik er vandoor ga met die kaarten. Eerst zien we nog op zoek naar gedangers. En des natuurlijk een lekkere veugeluur. Want ja, er zien alweer heel veel mensen die zich gemeld hebben. Ja. Zoals Geneke Thomas. Geneke, goedemorgen. Welkom.
1: Goedemorgen, Paske Maarten. Hallo. René Rutsen. Het is zo mondig. Veel mogen weer.
0: Van mogen weer, hè.
1: Onderweg naar Arnhem. Ik ga toch ook vandaag voor een tijdje van Nieuw Overdorp op Blue Monday.
0: Lekker, hè.
1: Het weekend zetten we erop. Gewoon nog even op mijn trainingsrutje. Op de camping voorbij gegaan, Marco en Mina horen.
0: Hey,
1: even leuk om ze gezien te hebben.
0: Heerlijk, hè?
1: Binnenkort treffen elkaar weer in het Schwarze Hemsland in slaap. Ik zou zeggen vandaag, ja, geniet van de regen en de keer in plaats van het warme.
0: No.
1: Fijne dag allemaal. En deze week in een keer
0: Radio. Het is een invasie geweest van vogeluwappies natuurlijk door. We hebben hier de familie Huppers op de camping.
2: Nou,
0: ja, heerlijk.
2: Ik zeggen.
0: Maar heeft er al truc gezien? Of is ze vandaag misschien druk gewoon?
2: Ze zien al druk gewoon. Ja. Ik heb daar ook een pleetje van gezien.
0: Dan laten we eens even gaan kijken. Want we hebben natuurlijk een prachtige rivier bij ons.

0: Vicious.
1: Doe heb je andere dingen gehuurd, hè?
0: Ik heb zeker andere dingen gehuurd. Ik moet daar ook nog eventjes bij vertellen dat dat komt van iemand die we niet zo vaak horen. Dat is Wil Peters.
1: Wilke, ja, punk Wil.
0: Zegt,
1: ja.
0: Maarten en Pascal.
1: Ja.
0: Kijk, mijn zoon is met een jetski over de Maas gegaan en zag daar een visser met zijn vangst. Een meerval.
1: Ja.
0: En dan zeg je,
1: oh, een klein visje.
0: Een meerval?
1: Ja.
0: Moet je kijken, wat een gedrocht.
1: Was dat voor monster?
0: Jeetje, die...
1: Oh.
0: De vis is toch veel groter als de visser?
1: Ja, zo'n beetje wel. Die kan hem opslokken door, hè?
0: Dat is toch niet een bedwanghaaien?
1: Maar dat er nog vis in de Maas zit, dat is een bierstoel. Dat heeft nog wel nodig, hè?
0: De zwemt zo met zijn bek open, zo, als een stofzoek.
1: Oh. Nou, dan kan ze de ganse barbecue in gooien, hè?
0: Ongelooflijk, wat een beest.
1: Nou, nou, zal ze ermee gedaan hebben.
0: Ja...
1: Dat werd ze niet, hè?
0: Nee. Ja, dat moest ze wel truc gooien, volgens mij, hoor.
1: Geen idee.
0: Ja, ja. Maar we hebben nog haar ook. Die komt nog even met Gene Kelly en Singing in the Rain.
1: Oh, Singing in the Rain met Gene Kelly. Komen we zeker nog een keer op een stripje erbij zitten.
0: Dan heb ik ook nog Marty Zijlstra.
1: Ja.
0: Die zegt... Sloop John B. van de Beach Boys.
1: Van de Beach Boys, ja.
0: Goedemorgen, Pascal. Zegt Marcel... Wat deed jij in Venlo, Pascal?
1: Oh, de zomerparkfeesten. Ja, natuurlijk, radio maken. Samen Lucas.
0: Ja,
1: en gisteren Rian met Lucas.
0: Ja.
1: En Paul en Ruben, die waren de afgelopen vrienden.
0: Ja, het was een weekendje.
1: Het was een feestje. Dat kent ze wel zeggen, Huur. Ik heb echt wel genoten.
0: Hij zegt, doe mij maar de Weather Girls.
1: De Weather Girls? Ja. Nou, gaan we zeker erbij zitten. Doen we allemaal hier bij L1.

0: Het zou fijn zijn als er naartoe is gewoon. Straks even de vrouw van vandaag. Maar eerst komen we terug naar Dennis Thomassen.
1: Ja.
0: Want die had natuurlijk Man at Work met Down Under. En dat was niet goed, hè? Want dan duurt ze in één keer een zoomer. En dat betekent dat het pleertje al erin steekt. Dennis, nogmaals een keer.
2: Hoi vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo jong.
2: Ik hoor dat Down Under al doen.
0: Ja,
2: de release stond.
0: Ja, ja, ja.
2: Steed.
0: Steed.
2: Maar dan kon ik voor When the Rain Begins to Fall.
0: Van Jermaine Jackson.
2: Feyenoord zijn we hier.
0: En wat zeggen we dan? Daar was er even een goeie jongen. Dankjewel, Dennis. We gaan met een strepje mee zitten met Jermaine Jackson en Piazzadora. Door eerst al dan de Jorko van Postot.
1: Ja, ja.
0: Johan Gerritsen, goeiemorgen.
3: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, Volker. Je bent de Jorko van Postot.
0: Hey, Jokkertje.
3: Ja, vandaag ben ik het later op pad. Ik heb een visio. En dan heet het binnenstad van Brussel.
0: Oh.
3: Dat is een beetje dat... Ik ken hem daar met een lol weer op straks.
0: Ja, ek.
3: Met het Jan Span dat is de stad in. Afgelopen weekend heb ik vooral zitten knutselen aan een nieuw pak.
0: Elvia
3: en ja, voor Mensenhold en dat soort dingen.
0: Ja.
3: Dus we gaan eens kijken wie dat straks uitpakt. Ja, tegen de titel heb je daar wel meer van. Gisteren ook nog de ploegwedstrijden in het Postdag. Dat ben ik ook nog even geweest.
0: Ploegwedstrijden?
3: Ja, heb ik ook wel even geamuseerd op dat Zandberg toch?
0: Ja, snap ik.
3: Ja, voor de rest. Even kijken, voor de Vurkel wil ik gewoon nog ook met de Blue Monday. Dat,
0: Blue Monday.
3: Oh, ja. Dat past nog wel even. Dat,
0: zeker.
3: Nou, voor de rest tegen mijn werken. Werken ze voor de Spursense Lintjes en Radio.
0: Radio, hè? Toch even flink aan tellen natuurlijk. Wat
1: stof te hebben daar, zeg, die ploegwedstrijden.
0: Ja, wat denk ze? Wees op die parkvierste door. Hoog, dus op een gegeven moment, vriendig, hebben ze gezegd van met z'n wat. Stop er maar even mee, want mensen die COPD hebben of astma, die hebben er behoorlijk last van. Dan moest even opletten, duur.
1: Ik zie Eefje nog binnenkomen.
0: Ja, met?
1: Dat gaat met de Beach Boys.
0: Nou, zegt het toch weer een stripje. Ja. Geen probleem, joh. We gaan zo meteen even de balans opmaken en eens kijken welke plaat ik heb weer. Eerst gewoon even terug naar Venlo met Christel en Quinn. Hebben we de terrasje pikken in de regen? Mooi, geen goed idee.

0: lekker woordje erbij, hè, voor de Bengals met Volk Lekker die Gypsum. Hier is Mimi Pascal Maarten en de Ellen Ofton Show. Op deze maandag heb ik kunnen zeggen, raindrops keep falling on my head. En och jee, de regen dik hem met bakken uit de hemel. Dat is zo fijn. Een klein beetje verkeuring te krijgen in de Limburgse landschap. Temperatuur gaat vandaag stijgen onze 20, 23 graden. Mogen niet klagen, jongens, hè. Het is wel even lekker om een keer een plantje durven ons heen te krijgen. Maar ja, dat is ook zo'n druk allemaal in de inzendingen van de Veugeluur van vandaag. Zodat er toch veel plekjes bij die iets te maken hadden met de regen. Oh. Gene Kelly met I'm singing in the rain. Ja, dit is het niet geworden. Nee. En we gaan ook niet naar Anneke Grunlo met Surabaya. Daar gaan we ook niet naartoe. Ja, dat is de voorlopig gaan we er wel naartoe. De baratuurplaten die gingen er behoorlijk helder tussenoe.
1: De Veugeluur.
0: En dat was Blue Monday van New Order. En dat was ook When the Rain Begins to Fall van Pia Zadora en Jermaine Jackson. Lotte maar eens bekend gaan maken welke plaat het deze ochtend is. En ik vind dat dicht, Maarten. Ik heb de pook er al wel bij. Oh. Het eigenlijk mogen vertellen. Vandaag, binnen volgende is het geworden. When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson en Pia Zadora.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
4: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Half acht, dit is het LN Nieuws. Waar we beginnen met nieuws uit Heerlen.
15: Klopt inderdaad, want in Heerlen is gisteravond een man opgepakt die diverse keren in de lucht schoot in de Tulpstraat. Vielen geen gewonden. Politie zette de straat af voor onderzoek en vond diverse hulzen. Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland. Blijkt aan de vooravond van de introductieweek, waaraan ruim 3000 studenten vanaf vandaag meedoen. De universiteit denkt dat onder meer de minder krappe kamermarkt studenten naar Maastricht trekt. Het aantal internationale nieuwkomers is dit jaar begrensd, zegt ook verslaggever Maurice de Heus.
16: In Maastricht komt 61% van de studenten uit het buitenland. Het grootste deel uit Duitsland en België. De universiteiten besloten de instroom uit het buitenland te bevriezen om zelf regie te houden over de aanmeldingen.
15: En de universiteit wil de komende jaren vooral verder groeien in Heerlen en Venlo, waar nieuwe opleidingen van start gaan. De rotonde op de N296 bij Rooster is vanaf vandaag dicht voor een grote verbouwing. Het verkeer tussen Susteren en de Belgische grens kan via een speciaal aangelegde bypass langs de werkzaamheden. Na de aanleg van de nieuwe rotonde kreeg ook de Mazeikerweg nieuw asfalt. De provincie verwacht dat het werk op 23 oktober klaar is. Veel regen kan toch nog voor vertraging zorgen. En bij een ongeluk op de N271 bij Molenhoek is een motorrijder gewond geraakt. De motor botste met een oude Volkswagenbus. Volgens de correspondent zou de motorrijder de bus diverse keren hebben uitgedaagd door vlak voor het voertuig af te remmen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De 5 inzittenden van de bus bleven ongedeerd. Het weer in Limburg. De dag begint bewolkt met perioden met regen. Vanmiddag en vanavond wordt het op een enkele bui na droog en komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt zo'n 23 graden. En in Zuid-Limburg kan de bewolking wat langer blijven hangen en wordt het mogelijk iets koeler.

0: Dijkerman, dit is Big Cut Euro, Teddy Swims, Mr. Noah, de OBL1.
1: L1 Media Overzicht.
0: Kom eens even kijken wat op dit moment allemaal aan de hand is in de landen verder buiten. We beginnen in eigen landen. Waar beginnen we dan mee? Met premier Jette, die hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. Daarvoor moet er wel flink onderhandeld worden met de partijen als Ja21 en Pro. Premier Jette staat open voor andere ideeën.
2: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
0: Het kabinet kan ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. Tijdens de algemene politieke beschouwing kan dan per plan een meerderheid worden gezocht.
3: Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Het regent nu in dat gebied, maar dat helpt nog niet echt, zegt deze verslaggever.
4: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
3: Het is nog altijd niet bekend hoe die brand is ontstaan. Het Belgische Openbaar Ministerie doet daar onderzoek naar.
0: 10 mensen zijn gewond geraakt bij een botsing tussen 2 boten voor de Franse kust. 3 van hen raakten zwaar gewond. Hulpdiensten zoeken naar iemand die wordt vermist, melden lokale media. De 2 rubberboten met een harde bovendurum hadden in totaal 21 mensen aan boord. En de oorzaak van de botsing is nog niet bekend.
3: In de rechtbank in Den Haag staat een 33-jarige man uit Uithuizen terecht voor het voorbereiden van een aanslag op de prinses Amalia en Alexia. Anne Romke van der Haar werd in januari aangehouden in Den Haag. Hij was in het bezit van 2 bijlen met daarin gekerfde woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil.
0: En dan de Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden voor de 4x400 meter. En dat betekent 4 dolblije vrouwen. Evelien Saalberg, Mester van der Schoot en Femke Broeders-Bol, die zich tegenwoordig specialiseert in de 800 meter.
5: Het voelt gewoon echt lekker vertrouwd. Dus ja, en dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. 3e keer op rij Europees kampioen als klein mini-lijntje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
0: De Nederlandse mannen behaalden een bronzen medaille op de 4x400 meter. Het EK Atletiek was zeer succesvol voor Nederland met een totaal 14 medailles en een 4e plaats in het eindklassement.
3: En op deze 17 augustus staat er verder nog op de agenda dat Rijkswaterstaat en de politie tot en met vrijdag een zogeheten handhavingsactie hebben op de Merwedebrug. En de zomervakantie is voorbij in de noordelijke provincies. Het nieuwe schooljaar is

0: buiten de hand mogen weer natuurlijk. Hier gingen de Van Lex Uiting en Christel Rollo met Vanavond Vandaag. En Vanavond Vandaag kunnen we weer zeggen van yes. We komen lekker bezig zijn met de Ellen Ochtend Show. Zeker tot 10 uur deze ochtend. Door elkaar te gaan weggeven voor Raccoon. Wat moest er vandoor? Goh, lieve Loester. We hebben zo meteen een vraag aan Dikker. En die gaan we even stellen. En dan als ze een antwoord geeft via de L1-app, moesten we wel zorgen dat ze toen er met 10 uur bereikbaar bus. Want dan gaan we de kaarten weggeven. Maar de vraag is niet zo al te moeilijk, hè? Nee, dat gaan
1: we. Ik wil weten, hè?
0: Ja, maar doe ik kies een kaart, hè?
1: Dat weet ik.
0: Nee. Niet als ze de...
1: Ja. Regen.
0: Och, regen?
1: Regen.
0: Is dat het woord vandaag?
1: Ja, kijk maar eens eventjes. Ik heb van Piet Vinken net even een fotootje binnengekregen.
0: Oh.
1: Die zegt nu al 5 mm in echt en we gaan vandaag over de 6,1 mm van de hele maand juli heen.
0: Ja, dat geloof ik best, joh. Ongelooflijk,
1: hè? Ja, wel naar uit, inderdaad. Mm-hmm. Ja, goed, dat is toch even de aanloop naar de weerwaarnemingen.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, die staan natuurlijk ook bol van de regen.
0: Zeker.
1: En we beginnen vandaag bij André van Maris.
2: Goedemorgen Pascal en Maarten op deze maandige merk. We moeten gaan
0: zoeken. Zo, zit allemaal goed.
2: De weerwaarneming.
0: Oh.
2: Het is een lekkere regenachtige morgen vanmorgen. We hebben lang naar uit gekeken en dat is nog heldurig. En het regent behuurlijk. De lucht is één grijze massa. Dus dat kan nog wel gaan op het vandaag. Wat opviel is dat er heel weinig wind is vanmorgen. Dat is ook echt niet koud. En in de loop van de dag zal de temperatuur op me loopt. Het, joh, pak een beetje 22-23 graden, dus dat is toch nog niet verkeerd. Ja, dan moeten we eigenlijk maar mee doen vandaag, ja. Denk ik. Ik wens u een fijne dag in de studio en... Radio.
0: Van Kerk terug naar Zeegnaat.
1: Ja,
0: dus we dat zeggen in
1: Noord-Provincie. Goed vallen daar, zeg.
0: Oh, dat duurt inderdaad, hè.
1: Ja, zou die regen dan ook bij Maastricht-Hagen Airport vallen? Want ik zie daar bij Helmut Weisse toch ook heel veel grijs.
3: Oh, één goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leemshow. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vanavond Zuidoosten, starten we een heel ander weertype in de afgelopen weken. Vandaag starten we met grijze, donkergrijze en dreigende bewolking.
0: Nou.
3: Verder regent het behoorlijk en hebben we nat pad. Als we Zuidoosten richting het oosten gaan, wordt daar eigenlijk de opkomende zon te verschijnen. Maar dat is helaas niet het geval. Wel voorziet ons de zon vandaag weer van 14 uur en 27 minuten aan daglicht. Als we naar het oosten richting het noorden gaan, zien we ook daar die grijze, donkergrijze en dreigende bewolking hangen. Zoals gezegd, het regent behoorlijk. Windrichting vandaag zuidwest. Er staat een zwakke wind met windvlagen van bijna geen rol van betekenis. Temperatuur 16 graden, op zich niet verkeerd. Voor vandaag blijft het regenen tot zeker in de middag. De brandweer zal hier blij mee zijn. Verder adviseer ik toch die petparaplu en poncho vandaag gereed houden als je naar buiten gaat. En wens ik je toch een fijne dag toe. Radio, hoor.
0: Radio, ik had al lang naar miljoen, hè. Pet, paraplu en poncho. Maar het is inderdaad kun je vandaag goed verpast. Zeker als het in de regen geest lopen.
1: Absoluut.
0: Maar dat is, ja, de gansangere beeld, dat is vorige week, hè.
1: Ik zie die beelden van vorige week ook nog in die app zitten. Nou, het is echt complete omslag van het weer. En dat zie ik ook bij Peter Meijer. Ook daar is de kletsnat.
4: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is heel ander weer als dat we gewend zijn.
0: Nou.
4: Het regent, het is wel windstil, maar wel een stukje frisser, 16 graden. Het wordt maximaal vandaag een graadje of 20, 22 misschien. Maar het wordt vanmiddag wel weer droog. De natuur snakt om water, dus we moeten dit maar even voor lief nemen. Ik zou zeggen de groetjes en tot morgen.
0: Morgen, radio, hè. De heel lange
1: waarneming, hè.
0: No.
1: Je wilt niet lang in de regen blijven.
0: Ja, ik kan je voorstellen. Dat denk ik van bij zichzelf van hurry up, lekker naar binnen.

echt een heerlijke bed huren. 4 voor 8. En we gaan even de vraag aan u stellen. Wat zijn kansjes maken op die kaarten van Raccoon? En de vraag die luidt als volgt. Uit welke provincie komt de band Raccoon? Laat het weten via de L1-app en zorg dat ze tot 10 uur beschikbaar bus. Ik kan zo misschien dat we dich straks bellen en dan stellen we dich die vragen. En dan stichten er dan wat wets in de 4 kaarten speciaal voor dich. Doe eerst de Lost Frequencies. I was

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, koekjes of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Hey, je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De rotonde op de N296 bij Rooster is vanaf vandaag dicht voor een grote verbouwing. Het verkeer tussen Susteren en de Belgische grens kan via een speciaal aangelegde bypass langs de werkzaamheden. In Heerlen is gisteravond een man opgepakt die meerdere keren in de lucht schoot in de Tulpstraat. Er vielen geen gewonden. En Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland. Dat blijkt aan de vooravond van de introductieweek, waaraan vanaf vandaag ruim 3000 studenten meedoen.
10: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
12: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
11: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
13: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
11: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur.
14: Hey Frank.
15: Goedemorgen.
14: Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
15: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
14: Oh ja, joh.
15: Gereedschapkist, meterkast.
14: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
15: Hé, hoe weet jij dat nou?
14: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
15: Top! Jij blijft Bob. Love, Kees.
14: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
16: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
17: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew. Mis het niet. Nog tot en met 6 september in Bonnefante, Maastricht.
16: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Eckert, beweegt Limburg.
18: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
19: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
18: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
19: Mobiliteitswereld, voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.

0: truc, baba truc. Maar we kunnen ook zeggen hoek hoek, zoekmachine Maldoni. Ben je alleen in de Ellen of the Show? Nee, gebracht gewoon op deze dag. Nee, geen zonnige dag. Zeker niet. Het regenboot, kijk maar eens even.
1: 15

0: dus deze week ook weer kaartjes binnen. Dit keer voor Raccoon. Die komen nou de doolhof in Tegelen. Door Oogvulkaan Driestijd. Nou, dat is van alles te doen. Gisteren het L1 de opnames gemaakt. Prachtige opnames. Want ja, nog twee keer is er een voorstelling van de passie spelen. En ik hoop dat het volgende jaar op televisie uitzenden. Ik heb zo eens een keer meekieken bij dit doen eigenlijk. Jij dat het zelf nooit gezien hebt. En het is ook dat de geruchten gingen dat de Pauwstoel zou zien geweest. Heb je dat ook gehoord, Maarten, dat de geruchten er waren?
1: De enige die dat weet is Herodes zelf.
0: Ja, nou ja, Herodes. Ja, Herodes zelf, Mario Kremers, die het speelt, heeft dat ook al gezag op zijn Facebookpagina. En hadden ook al foto's met omcirkeld dat mensen hadden gezien van, hey, dat zou de paus kunnen zien geweest. Maar goed, ja, dat weten we natuurlijk nooit, hè?
1: Speculatie.
0: Ja, dat is allemaal speculatie. Nou goed, kans geen angst, maar streek maakt ze weer op voor de komst van ruim 3000 nieuwe studenten. En opvallend is dat steeds meer van hen uit andere delen van Nederland komt. Onze verslaggever Maurice de Heus, ja, die weet waar dat dan ligt.
2: Dit is de plek waar de studenten voor de inkom binnenkomen, ook de buitenlandse studenten. En die groei van de internationale studenten, die is ten einde. Want de Universiteit Maastricht heeft zelf een maximum van 3150 studenten uit het buitenland ingesteld.
3: De maatregel volgt op grote druk uit Den Haag om het aantal buitenlandse studenten fors te beperken. In Maastricht komt 61% van de studenten uit het buitenland, het grootste deel uit Duitsland en België. De universiteiten besloten de instroom uit het buitenland te bevriezen om zelf regie te houden over de aanmeldingen. En integratie

0: blijft ook een belangrijk element in de komende introductieweek.
1: Ik heb zelf een nieuw evenement opgezet op de woensdag, waar Nederlandse taallessen gegeven worden. Daar kunnen ze ook poffertjes eten en andere Nederlandse lekkernijen, om toch een beetje kennis te maken met de Nederlandse cultuur. En verder denk ik dat het vooral ook heel erg mooi is dat er zoveel verschillende nationaliteiten hier bij elkaar komen en dat iedereen daarin van elkaar kan leren.
2: Ja. We hebben hier echt super hard gewerkt, echt met z'n allen wekenlang. En ja, volgens mij komt het weer ook nog wel een beetje goed en het wordt gewoon hartstikke leuk.
0: Ilse komt uit Arnhem en dat is geen toeval, want Universiteit Maastricht houdt het studentenaantal op peil doordat er steeds meer studenten uit andere Nederlandse provincies naar het zuiden komen. De beschikbaarheid van studentenkamers speelt een rol, maar zeker ook het aanbod van studierichtingen dat Maastricht heeft aangepast. En Floor introduceert komende donderdag nog een initiatief dat studenten vasthoudt in Zuid-Limburg.
1: We gaan op het festival een Marriage for a Day stand maken, waar je kunt trouwen met een van je vrienden voor één dag. Dus we hebben een trouwpakket en we hebben in een tweedehands winkel hebben we nog een trouwjurk op de kop weten te slaan afgelopen week. En een sluier, dus kunnen mensen zich donderdag helemaal mee uitleven.
0: Maar getrouwd of niet, er komen in ieder geval niet meer studenten in Maastricht. Dat aantal heeft met zo'n 23.000 de limiet bereikt. De universiteit kijkt voor uitbreiding de komende jaren, vooral naar Heerlen en naar Venlo. De thuisregio van Floor, die 5 jaar lang al een beetje Venlo naar Maastricht bracht.
1: Ja, Venlo is natuurlijk het stadje van lol en plezier. Ik hoop dat ik dat hier ook een beetje naartoe mee heb kunnen brengen.
0: De activiteiten komende week zijn niet alleen voor studenten. Een groot concert op de markt met onder meer Jontana is maandagavond nadrukkelijk open voor iedereen in Maastricht.
3: Ja, dat is voor Floor natuurlijk, hè. Maastricht, Jontana, dat is een einde orde teneur. Maar ja, Jontana was ook op het Zonnepark via Venlo, hè.
4: Dat kun je hem vooral.
3: Dat kun je hem durven.

0: John, goedemorgen man.
1: Goedemorgen jong.
0: Hallo.
1: Ik wens jullie een hele fijne uitzending weer. En ik wens iedereen weer een hele fijne dag verder. Ik ben vandaag wat later begonnen, want er waren wat problemen met de computersoftware. We moesten ze weer updaten en dan konden we wat later beginnen.
0: Ik heb er veel zin.
1: Maar ik wou jullie gewoon eventjes goedemorgen wensen en een fijne uitzending. En de groetjes.
0: Hoi, hoi.
1: Radio.
0: Hoi, hoi.

0: van de bezorgdruk gesproken weer nog bij L1, want we waren op de Zomerparkfeest in Venlo. We hebben er voor Bram Bongers tegen ze, Oet Bolder. Wauw, wat een verholde teken door net. Jorgen Lee, je zingt er zelf nog voor het podium te kijken door bij de Zomerparkfeesten. En in één keer steekt dat er zelf. Echte kanjer, gewoon nog veel van uren.
1: L1 Media Overzicht.
0: Premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. En daarvoor moet er wel flink onderhandeld worden met partijen als Ja 21 en Pro. Premier Jette staat open voor andere ideeën.
2: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
0: Het kabinet kan ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. Maar tijdens de algemene politieke beschouwingen kan dat per plan een meerderheid worden gezocht.
3: Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Het regent nu in dat gebied, maar dat helpt nog niet echt, zegt deze verslaggever.
4: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
3: Ja, het is nog altijd niet bekend hoe die brand is ontstaan. Het Belgisch Openbaar Ministerie doet daar nu onderzoek naar.
0: En 10 mensen zijn gewond geraakt bij een botsing tussen 2 boten voor de Zuid-Franse kust. 3 van hen raakten zwaar gewond. Hulpdiensten zoeken naar iemand die wordt vermist, meldt lokale media. De 2 rubberboten met een harde bodem hadden in totaal 21 mensen aan boord. En de oorzaak van de botsing is dus nog niet bekend.
3: In de rechtbank van Den Haag staat een 33-jarige man uit Uithuizen terecht voor het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Anne Romke van der Haar werd in januari aangehouden in Den Haag. Hij was in het bezit van 2 bijlen met daarin gekerfde woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil.
0: En dan de Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. En dat betekent 4 dolblije vrouwen. Evelien Saalberg, Myrthe van der Schoot en Femke Broeders-Bol, die zich tegenwoordig specialiseert in de 800 meter.
5: Het voelt gewoon echt lekker vertrouwd. Dus ja, en dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. 3e keer op rij Europees kampioen als klein mini-landje met allemaal racen aan zijn benen. Ik ben echt super trots.
0: En de Nederlandse mannen die behaalden een bronzen medaille op de 4x400 meter. EK Atletiek was zeer succesvol voor Nederland met in totaal 14 medailles en een 4e plaats in het eindklassement.
3: Het is 17 augustus. Rijkswaterstaat en de politie houden tot en met vrijdag een zogeheten handhavingsactie op de Merwedebrug, waar vrachtwagens niet meer overheen mogen op dit moment. En de zomervakantie die is voorbij in de noordelijke provincies. Ja, het nieuwe schooljaar is daar vandaag begonnen.
0: Nou, wij moeten nog even wachten, maar we horen wel alles in de mediaoverzicht. Hier bij L1. Met de Bee Gees en Staying Alive.

0: vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
2: Van je boodschappen tot lekker happen. Bij Albert Heijn XL, Bakker Bart, Pufkes en Burger King.
3: Retailpark Roermond. XL shoppen, gratis parkeren.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: 8:30, dit is het LA Nieuws met Maarten. Waar we beginnen met nieuws uit Heerlen.
6: Ja, want daar is gisteravond een man opgepakt die diverse keren in de lucht schoot. Het gebeurde allemaal in de Tulpstraat. Zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft de straat afgezet voor onderzoek en heeft ook diverse hulzen gevonden. Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland. Blijkt aan de vooravond van de introductieweek, waaraan ruim 3000 studenten vanaf vandaag meedoen. De universiteit denkt dat onder meer de minder krappe kamermarkt studenten naar Maastricht trekt. Het aantal internationale nieuwkomers is dit jaar begrensd, zegt ook verslaggever Maurice de Heus.
7: In Maastricht komt 61% van de studenten uit het buitenland. Het grootste deel uit Duitsland en België. De universiteiten besloten de instroom uit het buitenland te bevriezen om zelf regie te houden over de aanmeldingen.
6: De universiteit wil de komende jaren vooral verder groeien in Heerlen en Venlo, waar nieuwe opleidingen van start gaan. De rotonde op de N296 bij Rooster is vanaf vandaag dicht voor een grote verbouwing. Het verkeer tussen Susteren en de Belgische grens kan via een speciaal aangelegde bypass langs de werkzaamheden. Na de aanleg van de nieuwe rotonde krijgt ook de Mazeikerweg nieuw asfalt. De provincie verwacht dat het werk op 23 oktober klaar is, maar veel regen kan ook nog voor vertraging zorgen. Bij een ongeluk op de N271 bij Molenhoek is een motorrijder gewond geraakt. De motor botste met een oude Volkswagenbus. Volgens een correspondent zou de motorrijder de bus diverse keren hebben uitgedaagd door vlak voor het voertuig af te remmen. De politie onderzoekt wat er nou precies is gebeurd. De 5 inzittenden van de bus bleven ongedeerd. Het weer in Limburg. De dag begint bewolkt en periode met regen. Vanmiddag en vanavond wordt het op een enkele bui na droog en komt de zon wat vaker tevoorschijn. Wordt maximaal 23 graden. En in Zuid-Limburg kan de bewolking wat langer blijven hangen en wordt het mogelijk ook iets koeler.

Teenage Spice Girls met Stop, hier bij L1. Ah, we stoppen in met de weggeven van prijzen. Deze week geven we kaarten weg voor Raccoon. Ik ga zo meteen de vorm met u stellen. En zo meteen gaan we even naar 10 rooien. Wat is er in Bankske? Want deze week gaan we op zoek naar de verhalen achter bankjes in onze provincie. Dat wordt spannend. De vraag voor vandaag is, en zeker blijven luisteren tot en met 10 uur. Want we gaan tot 10 uur kaarten weggeven voor Raccoon in Tegelen. En de vraag die we vandaag hebben, dat is een, dat moesten we weten. Als echte fanbus van Raccoon moesten dit zeker weten. En de vraag vandaag is, uit welke provincie komt Raccoon?

te vieren L1 hebben. En ik heb zomaar zin dat we deze straks bellen en kunnen zeggen... Ja, de geesten verdomme kaarten willen komen. Ik wist een goed applaus. En de gistenkaart opgestuurd. En ik kan ze dan naartoe gewoon in de dolen van Tegelen. Dit is Rod Stewart, Baby Jane, hier in de L1 Ochtend Show.

0: kwam nog tegen in Zotterdijk. Tijdens de zomerparkfeest. Jacques Boekholz.
1: Ja, ja, de, hoe was het met hem?
0: Goed, hij was jeurig. Dus,
1: hij was jeurig.
0: Ja, ja.
1: Gekregen.
0: Nou ja, ik heb wel een putje meer van hem gedronken. Hij was ook op de zomerparkfeest. Dat waar L1 nou gewoon bezig was. Vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag hebben we prachtige programma's gemaakt. Ontzettend veel mensen gesproken. Stel nou voor, dat is een klein beetje een druimups. En denk bij zichzelf van, nou, ik zou toevallig in de schoen willen staan van Emma Kok.
1: Emma Kok?
0: Is niet eenvoudig. Maar dit is een druim voor een menig jong kindje of jong of aard. Podium staan met de bekendste violist ter wereld. Dat is natuurlijk André Rieu. Is namelijk op zoek naar een jonge zanger of zangeres. Die hem tijdens de kerstconcert in Maastricht... Ik heb hem samen begeleiden met Joan Strauss Orkest. Werd volgens steeds op het podium. Kinderen tussen de 4 en 8 jaar die kennen auditie doen. Dan moet het wel niet zo klinken. Dat is niet goed, hè. Maar als die denkt, ik heb het wel gehoord. Ik heb misschien prachtig zingen met Mary's Boy Child. Want dat wil er eigenlijk dat er samen gaat doen met het goed orkest. Dus best een klein meisje of een kleine jong. En dan hebben ze een grote stem en hebben ze nog grotere druimen. Dan is dit die kans om te schitteren samen met Rieu. Dan moest ik even aanmelden op de site van André. En dan kunnen ze maar zien dat we dit gewoon zien. Moest maar rekening mee haaien. 11, 12, 13, 18, 19, 20 december. Dan vind je de kerstconcerten plaatsen. Dus dan Rieups. Ben benieuwd. Toen 13 september, ik kan het zo niet zien doen.

0: boven deze maandag. Kijk naar boven. Droppelke, droppelke, droppelke, droppelke. Regen het uit. Veel mensen zeggen ook al van, die maken er grapjes van op internet. Zo een keer op de social media van, kijk eens wat er uit de lucht komt. Weten we nog wat het is? Ja, er is regen. Maar bij ons bij alleen door Shadow Big Room te moeren, komen er alleen maar mooie verholen. Want het zien vaak bankjes zoals aan voorbij kunnen slopen. Maar ze hebben meestal wel een verhol. Ding maar zelf eens even no. Ergens bij ding in de straat of in de wiek steekt wel een bankje. En deze week gaan we op zoek naar het verhol achter bankjes, oftewel bankjes in onze provincie. Het was al een bankje in Tienrooi. Deze is onlangs geschonken aan Bets en Jan Jansen. Ondanks vierden ze hun 75-jarig huwelijksfeest. 75 jaar. En onze verslaggever Ruud van Boekhoven ging met Bets en Jan naar hun bankje vlakbij een woning. Ja, dat heeft een prachtige plek gekregen.
1: Mensen die hier wandelen, die gaan er echt eens op zitten en die kijken. En,
2: ja, en dan hebben ze het even zo voor ons. Ik begin die oren te toeten.
1: Ja, ik vond dat een leuke meid.
2: Oral de Bankske, ja. Ik vond het wel fijn, want we hebben al 3 tinnenborden. We hoeven geen tinnenbord meer.
3: Hoe is dat nou om 75 jaar getrouwd te zijn?
1: Ja, dat is een, een gebeurtenis die, eigenlijk nooit meemaakt.
2: Maar dat had ik ook nooit gedacht, dat ze oud weer. Maar ja, het is gebeurd, hè. Ik werd nu in oktober 99. En onze pap is 101. Dus we zien samen 200 jaar. Ja, want we gaan iedere dag fietsen. En we vinden het gewoon prachtig om te fietsen. 25 of 30 kilometer, ja, dat doen we iedere dag.
1: We fietsen heel veel.
4: Nu komt er een tijd dat u er straks niet meer bent.
2: Ja.
4: En het bankje is het dan nog wel?
2: Och, dat is zo, hoor. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.
1: Dat blijft, het is een stevige bank.
2: Het is een stevige bank, dus die houdt het lang vol.
0: Ja, maar deze mensen hebben het ook al lang volgehaaien. We kennen de gezichten zien op Ellen Televisie als je mij kiest.
5: Samen 200.
0: Hij zit er wel gewoon goed. 99 en 101. Chapeau, ik doe het niet nog. Maar goed, deze week komen we dus achter de bankjes te verholen en naar boven holen.

0: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
3: Brand 3 Revival Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand3revivalnight.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket.
10: Met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met 2 boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen hoorden bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
11: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
10: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In één plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
12: 32 inches of rain in Lapa-Hoi-Hoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
10: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
13: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft 2 minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit en er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.

0: padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep
3: PNM. Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: Madonna en La Isla Bonita. Goedemiddag en welkom weer bij een nieuwe uitzending van Camping La Playa. Waar we gisteren ook al eventjes en in het weekend ook al even getroffen zijn door een buitje. Silke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is gaan regenen hier ook op de camping, net als op heel veel andere plekken. Helaas, maar het is ook wel lekker, hè? Die geur, ruik je het?
1: Ik hou niet zo van de regen.
0: Nee, oké, okay, maar...
1: Maar ik ruik het wel, ja. Beetje muf.
0: Maar de natuur had het wel nodig, hè?
1: Ja, zeker.
0: Heeft het nodig, hè? En het is ook niet met het buitje gedaan. Goed nieuws, volgens mij wordt het vanmiddag wel droger. En die middag gaan we leuk aftrappen hier, bij Camping La Playa. Heb je een leuke tip meegenomen voor straks?
1: Zeker.
0: Waar gaan we het over hebben?
1: Over wat je kunt doen bij slecht weer op de camping.
0: Ah, kijk, dat is een tip die nu al van pas komt. Dankjewel. Tot zometeen. Zit er ook wat op je broodje? Of wat ga je nemen?
1: Ja, dat moet ik nog even bedenken.
0: Misschien op de campingwinkel?
1: Op de camping, ja, ik moet eigenlijk nog even naar de winkel.
0: Oké. Laten we even een nummer pakken dat erbij je hoort. Dit is Kane, Rain Down On Me. Ik voel het al vallen.

0: Nationale winnaressen van landen die daaraan meedoen. We hebben namelijk getraind, veel getraind voor de show. We hebben fotoshoots gehad, videoshoots. We hebben een aantal leuke kostuums mogen dragen en natuurlijk ook leuke designs daar mogen dragen. We hebben onderling gebond met alle meiden die daaraan mee hebben gedaan. Dus het was één grote woman empowerment verkiezing eigenlijk.
1: En toerisme staat centraal uit dat zich. Wat moet je dan daarvoor precies doen?
0: Je moet eigenlijk natuurlijk als ambassadeur van Nederland zo goed mogelijk Nederland laten zien. Wat houdt Nederland in en wat maakt Nederland nou zo speciaal? Ik ben natuurlijk naar verschillende locaties geweest in Nederland om het toerisme in Nederland eigenlijk representeren op zijn best. Ik ben naar het Van Gogh Museum geweest, naar de Zaanse Schans. Ik ben in Zaandam geweest, naar de groene huisjes die zijn gebouwd. Dat soort dingen heb ik eigenlijk mogen doen, dus dat was superleuk.
1: En je droeg ook een jurk die daarover gaat, hè? Helemaal met tulpen.
0: Ja, tulpen staat natuurlijk centraal voor Nederland. Wij zijn echt de tulpenland en dat is ook een kern van Nederland. Mijn nationale kostuum was ook gebaseerd op de tulpen. Die V-Fashion concept Vicky Foundation zelf helemaal heeft gecreëerd van 0 tot 100. En ik heb hem met trots gedragen.
1: En nu, je bent de winnaar. Wat gebeurt er nu?
0: Ik ben nu de winnares van de wereld. Ik mag natuurlijk een heel jaar wat leuke dingen gaan doen voor de organisatie. Ik ga volgend jaar nog terug naar de Dominicaanse Republiek. Waar ik natuurlijk ook weer mijn kroontje mag afgeven. En dit jaar mag ik eigenlijk helemaal zelf invullen hoe ik mijn titel wil representeren. En ik heb heel veel leuke samenwerking al gepland staan.
1: Ja, wat ga je precies doen?
0: Nou, ik heb hier met het VVV-kantoor in Panningen heb ik contact. We gaan wat leuke dingen doen. Ik wil wat vrijwilligerswerk voor het VVV-kantoor gaan doen. Ik ga nog naar wat speciale locaties hier in Nederland. Toevallig de Miss Petit van Aruba, die komt in Eindhoven studeren. Zij heeft ook gewonnen van Aruba. Dus ik ga met haar ook wat leuke content maken en kijken samen met bedrijven om samen wat te collaboreren. En om ook iets terug te mogen doen voor mijn land, dat is gewoon super.

0: 5 years down the road. Alex Warren en Carry You Home. Chanel Taylor uit Panningen die heeft de internationale titel Miss Tourism World gewonnen. Tijdens de verkiezing afgelopen weekend vertegenwoordigde ze Nederland. En ze reageert geëmotioneerd op haar overwinning.
1: Ja, de competitie was best wel pittig. Je staat er natuurlijk met alle nationale

0: Hou, hou, hou. Kelly Clarkson, stop dan mee, ze heeft kuren. Wat gebeurt daar nu? Nou, jammer. Ik weet niet waar het ligt. Aan ligt eventjes. Ja. Nou ja, in dit geval was het Miss Independent. Speciaal voor Chanel Taylor. Gefeliciteerd. Ja, wat een bijzondere prestatie is Silke van Chanel.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Ja, we spraken haar vanochtend. Dat hoorden we zojuist. Maar ook zag ze er weer prachtig uit, hè?
1: Ja.
0: Witte jurk.
1: Witte jurk. Kroontje op, sjerp om.
0: En we mochten hakjes. Even voelen aan het kroontje, of de kroon.
1: Zwaar.
0: Wow.
1: Ja, echt zwaar.
0: Dat de hele dag op je hoofd?
1: Ja, ik ben blij dat ik het niet hoef te dragen.
0: Ik krijg al pijn als ik een pet op heb. En laat staan zo'n kroon.
1: Oh. Ja.
0: Gefeliciteerd Chanel en veel plezier met alles wat je gaat doen. En leuk om te vermelden is dat we haar de komende tijd ook nog vaker voorbij zien komen bij Omroep PNM en Omroep Ros en de Maas. Hoe leuk is dat?
1: Heel leuk, ja.
0: Zij gaat een beetje genieten of een beetje bijkomen van... heb jij wel eens een jetlag gehad van haar jetlag?
1: Ja, heb ik gehad, ja.
0: Na jouw reis afgelopen zomer?
1: Ja.
0: En hoe uit dat zich?
1: Ja, moe. En
0: het ligt
1: ook aan het tijdsverschil.
0: Ja, ik heb 1 uur tijdsverschil gehad tot dusver. Dus dat nu niet zozeer. Wat voel je dan?
1: Vooral moe en je bent uit je ritme. Dat.
0: En wat is de tip om dat dan te verhelpen?
1: Probeer weer zo snel mogelijk in je oude ritme te
0: Dus niet gelijk gaan slapen en dan half van nacht te wakker worden?
1: Nee. Gewoon weer in je oude ritme proberen te komen.
0: Jouw tip van vandaag, die gaat daar niet over. Die gaat over iets anders.
1: Ja, het regent natuurlijk. Maar geen paniek, want zelfs met regen kun je er evengoed een leuke dag van maken. Zo kun je bijvoorbeeld lekker binnen blijven en een leuke film kijken, spelletjes doen of iets bakken. Nou, nu gaat iets bakken op de camping iets moeilijker. Maar vaker worden op grotere campings worden ook binnenactiviteiten georganiseerd.
0: Ja, ja.
1: Dus daar zou je naartoe kunnen gaan. Maar wil je toch graag van de camping af, dat zou mijn voorkeur hebben.
0: Ja.
1: Dan ga op zoek naar een leuke overdekt winkelcentrum in de buurt. Roermond Outlet ligt dichtbij.
0: Designer Outlet, de nummer 1 in de regio.
1: Ja, heel leuk.
0: Tenminste, voor zo'n grote zaak. Maar goed, Panningen Centrum
1: is ook
0: gezellig,
1: leuk.
0: Hè?
1: Ja,
0: of Hoogcentrum.
1: Ook heel leuk. Ja, je kunt je kunt naar een museum. Of ga gewoon gezellig lunchen. Of bowlen. Een beetje het golven binnen.
0: Bioscoop zie je ook
1: bioscoop.
0: Vaak. Ja, heb je ook
1: er
0: die
1: is
0: film.
1: Genoeg te doen.
0: Genoeg, ja. Dus je hoeft niet te zeggen, het regent, ik kan niks doen.
1: Nee, je hoeft je zeker niet te vervelen. Er is genoeg te doen.
0: Of lekker goed boek lezen in je tentje.
1: Ja, lekker onder de luifel kan ook.
0: Gistermiddag gedaan.
1: Ja, het is niet koud buiten.
0: Nee, dat scheelt wel, hè?
1: Ja. Alleen het regent een beetje.
0: Ja. Dankjewel voor jouw leuke tip.
1: Graag gedaan.
0: Ik denk dat we deze... vanmiddag gaat het al niet meer regenen, dus dat scheelt wel. Ik voel nu... Nee, dat valt reuze mee, hè?
1: Ja.
0: Nou... Wie weet wat je gaat doen en wat je gaat doen, laat het ons even weten via de app. En dan kun je ook terecht om een verzoekplaatje aan te vragen. Wat wil je horen op deze maandagmiddag of maandagavond? Laat het weten. Zometeen de Baseballs met Umbrella. Martin Morero is onderweg. En eerst Fleetwood Mac. Can you-

0: de baseballs. Die weggebruikers, mensen die op de weg gaan, die moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden aan de Middenpeelweg tussen Baarlo en Kessel. In opdracht van de provincie is er vandaag gestart met werkzaamheden.
1: Ja, het gaat om het gedeelte van de Middenpeelweg tussen hectometer 59,6 en 62,8. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kruising Baarloseweg de Meren tot aan de rotonde bij het tankstation in Kessel.
0: Volgens de planning wordt er van maandag, vandaag dus 7 uur 's ochtends, tot en met vrijdag 4 september 6 uur aan de weg gewerkt. De werkzaamheden worden in één fase uitgevoerd. Daarmee wil de provincie de overlast zoveel mogelijk beperken, veilig kunnen werken en goed resultaat kunnen realiseren. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slecht weer kan die worden afgeweken. En weggebruikers die moeten gedurende de werkzaamheden dus rekening houden met hinder. Ze kunnen er niet langs. Maar ik heb begrepen dat daarna, want die tractoren mogen ook dit stuk niet op, tot nu, dat het daarna wel kan. Dus laten we dat mooi verwachten. Leuk. Zometeen meer nieuws en ook het weer voor de komende dagen. Maar eerst hier op de camping. Voetjes van de vloer, Silke. Ja.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud. We gaan naar het nieuws, want de bestaande huisvestingslocatie aan de Peelheideweg in Amerika mag de komende 10 jaar open blijven. Het college geeft daar toestemming voor maximaal 360 arbeidsmigranten, 60 meer dan er nu worden gehuisvest. De locatie heeft een bijzondere positie binnen het beleid van de gemeente. Momenteel werkt het namelijk aan een nieuw beleid voor huisvesting voor arbeidsmigranten. Een automobilist heeft zaterdagavond in Zevenum een lantaarnpaal geramd. Dat gebeurde op de Zadelmakerstraat, waarbij de lantaarnpaal uit de grond kwam. De auto liep forse schade op en alle airbags zijn uitgeklapt. Omstanders die schoten de automobilist direct te hulp. Ze hielpen hem uit de auto te komen en het was trouwens een haar. En plaatste haar op een stoel langs de achterkant en langs de kant. Na controle door de ambulancepersoneel bleek vervoer naar het ziekenhuis niet nodig. En dan die werkzaamheden, die hebben ze juist behandeld tussen de Middenpeelweg, Balo en Kessel. Dat is dus even opletten. De brandweer is nog wel uitgerukt voor een brand in Reuver. Dat was zaterdagavond, iets voor 12. Ter plaatse gingen brandweerlieden aan de slag bij het skatepark aan de Sint-Josefweg. Er is te zien op een foto dat met een waterstraal in de richting van de begroeiing naast het skatepark wordt gespoten. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Waarschijnlijk zijn er geen gewonden gevallen. Ik ben benieuwd, Silke, wat het weer wordt. Laat weten. Je kijkt nu naar buiten. Je laat je hand vallen. Het druppelt
1: een
0: beetje.
1: Vanmiddag en vanavond blijft het op een enkele bui na droog. Met zon en wolken. Het wordt 22 tot 23 graden. Daarmee eindigt ook de hittegolf. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond koelt het af naar 16 graden. Dinsdag is het wisselvallig met veel bewolking en perioden met regen. Het wordt dan 21 tot 22 graden met meer wind uit het zuidwesten. Ook woensdag blijft het wisselvallig en vanaf donderdag wordt het geleidelijk droger en rustiger met temperaturen tussen de 23 en 25 graden.
0: Dankjewel. Meer nieuws vind je op onze sites en op onze app. Daar kun je alles rustig nog eens nalezen. Dit is Medusa.

0: spijt is voor later. Ja, Silke, spijt kun je niet hebben als je naar het Jupping Zeren bent geweest afgelopen weekend. Want het was een geweldig evenement daar.
1: Ja, echt. Het was ontzettend druk.
0: Waar kwam het door, denk je?
1: Ik denk nu ook dat het ermee te maken heeft dat het nu wel... Het was de 7e editie. Het is een best wel een begrip ook in de regio. En er doen ontzettend veel deelnemers mee.
0: Het liep dus aan de lopende band.
1: Ja, leuke shows tussendoor nog.
0: Ik moest de ambulance ingrijpen.
1: Ja, maar ik denk dat het eigenlijk wel goed afgelopen is. Want uiteindelijk kon ze zelf naar de ambulance lopen.
0: Okay,
1: maar wel een flinke val.
0: Flinke val, maar ja, dat ja, kan gebeuren met de paardensport.
1: Ja,
0: wie heeft er uiteindelijk nog gewonnen?
1: Ja, de Drotec Masters die werden gewonnen door Sam Huizenaar. En als ik het goed heb, komt Sam uit Venlo. Dus,
0: uit de regio dus.
1: Ook uit de regio. Hij heeft gewonnen op de 1,60.
0: Ja, met het paard Gazania.
1: Ja.
0: En het was het hoogtepunt. Hè? Dat is het ook mooi verlicht, iets donkerder. Het hele terrein mooi. Grote toppers deden mee, of in ieder geval veel uit de regio.
1: Ja, 15 deelnemers in totaal aan de Masters.
0: Ja,
1: en hoeveel er in totaal meededen, dat durf ik even niet te zeggen. Maar in ieder geval genoeg.
0: Genoeg. En we hadden de toppers natuurlijk in de finale met Fien van der Goor, Mel Thijssen, Teun Vesjes, Joni Vollenberg, Bo Schuttelaar. Allemaal goede namen. Was het een spannende finale?
1: Ja, het was wel spannend. Maar uiteindelijk... Sam en zijn paard sprongen zo goed. Daar kon eigenlijk niemand meer...
0: En daar geniet je van als paardenmeisje van, denk ik.
1: Ja, ik vond het echt ontzettend leuk om te zien.
0: Dus,
1: ja.
0: De samenvatting is vanavond op Omroep Horst en de Maas te zien.
1: Nou, dan ga ik nog een keer kijken.
0: Kun je nog een keer genieten. Ondertussen ook Jury aangeschoven. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jury, het was ook een succesvol naast het paardensport EK-weekend. Als we het hebben over het EK atletiek.
2: Ja, inderdaad. Het meest succesvolle ooit voor Team NL. Er zijn maar drie landen die het beter hebben gedaan dan Nederland. Italië, Groot-Brittannië en Duitsland.
0: En dat te bedenken dat Nederland voor jaren terug heel matig... of in ieder geval niet tot de top presteerde op zo'n... EK-atletiek.
2: Nee, Nederland staat niet bepaald bekend als een atletiek land natuurlijk. Nee. Dus het is wat dat betreft mooi dat we nu eigenlijk een beetje afrekenen met die tendens. En ja, dat zeggen experts ook. Het is natuurlijk ook wel een heel prettig vooruitzicht richting de komende jaren. Want 2028, Olympische Spelen.
0: Ja,
2: dan is het ook wel lekker om gewoon een beetje te pieken als Team NL zijnde. Het is natuurlijk de vrouwen en de mannen die worden een beetje in de ranglijst op één hoop gegooid. Hè? Dat is Team NL dat... Dus het bestaat dus uit mannen en vrouwen. Ja, 5 titels, 14 medailles. Dat ziet er natuurlijk aardig uit.
0: Wat was jouw persoonlijke hoogtepunt?
2: Ja, ik heb wel genoten van het kogelstoten. Want dat is ook echt totaal iets wat niet typisch is dat Nederland daarin uitblinkt. En het is mooi dat we nu wel, en dat zeg ik even in alle respect en positieve zin van het woord, echt een kanon hebben die dat nu gewoon even helemaal nailt eigenlijk als het ware. Dus
0: schilder,
2: dat is leuk.
0: Hè?
2: Ja, dat is hartstikke mooi om te zien. Dus dat we dus ook kunnen pieken in sporten waarin het niet per se vanzelfsprekend is.
0: Zij ging gelijk al bij de eerste worp heel ver gooien of werpen. Dat is natuurlijk ook een risico, want iedereen je hebt iets om vast te houden. Je kan beter misschien bij de laatste worp keihard toeslaan. Maar ze deed het goed.
2: Ze deed het goed. Ja, absoluut. En niet alleen zij trouwens, hè, want we hebben natuurlijk ook weer de hordenlopers gezien. We hebben Femke Broeders-Bol natuurlijk gezien. Ja, dat is natuurlijk altijd genieten. En ja, bij het hardlopen en bij het hordenlopen zijn we natuurlijk wel even meestal iets beter dan bij de andere categorieën. Maar ook nu is dat in ieder geval iets wat niet teleurstelde.
0: En ook het derde EK de brei voor de estafetteploeg gisteren.
2: Ja.
0: Met onder andere Klaver en Broeders-Bol.
2: Ja.
0: En Broeders-Bol die dus nu een hele nieuwe afstand, volgens mij die 800 meter aan het oefenen is om straks te knallen op te spelen en dan nu al derde worden.
2: Ja, maar ja, goed. Het geeft ook aan waar het talent zit natuurlijk. Hè? Want ze heeft dus niet heel erg lang nodig om te wennen aan een bepaalde afstand en om het haar eigen te maken. Want inderdaad, ik bedoel, sommige afstanden die loop je structureel, die loop je vaker. Dat ken je heel goed.
0: Ja.
2: Als dat je er dan toch ineens voor een vrij korte periode zo'n afstand tussen kunt fietsen, wilde ik bijna zeggen. Maar gewoon jezelf eigen kunt maken, dan is dat heel knap volgens mij.
0: En dan was er nog die stunt van Nillissen met die gouden medaille op de 1500 meter gisteren. Dat had niemand gedacht. Even luisteren hoe dat ging. Ja. Nou ja, hij rent hier.
3: Whiteman gaat er omheen.
0: Ja.
3: Maar Hayward breekt door en Nielsen komt daar. Nielsen, dit is een sensatie. Hij wordt hier Europees kampioen over 1500 meter. Wat een fantastische race. Wat een geweldenaar is hij. Echt onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk wat hij hier laat zien. Van heel veel Nederlandse atleten had je kunnen denken, die gaat een medaille pakken. Maar bij Nielsen, nou nee.
0: Ja, mooi hè?
2: Ja, prachtig. Ja, het, voor het eerst ook sinds 2016, hè, geloof ik, hier weer. Toen was het Sherandy Martina.
0: Ah ja, die
2: dus,
0: kennen we nog.
2: Ja, wat dat betreft werd het ook alweer even tijd om wat Nederlands succes te hebben. Maar goed, dat lukte hier dus met Stefan Nielsen.
0: Mooi.
2: Tussendoor trouwens ook nog, het hockey hè, is natuurlijk ook volle gebak bezig, het WK hockey.
0: In Nederland.
2: In Nederland en in België.
0: Vrouwen niet zo goed begonnen?
2: Ook goed begonnen, 2-0 overwinning.
0: Oh, 2-0.
2: En de heren wonnen een dag later met 5-1 van Nieuw-Zeeland.
0: Okay,
2: dus Team NL is gewoon ook daar uitstekend begonnen. Dus
0: ik hoorde
2: ook
0: dat premier Jet een beetje moet schipperen. Hè? Want van gisteren, of ja, nu speelde Nederland nog niet tegen Argentinië. Die kwamen gisteravond pas in actie. Hij zat wel op de tribune bij Nederland. Maar straks moet Nederland Argentinië. En waar kiest hij dan voor?
2: Ja.
0: Want zijn vriend of toekomstige partner komt uit Argentinië.
2: Argentinië, ja. Kijk
0: ze ook even aan, geef je maar.
2: Ja, nee, heel goed.
0: Wat denk je ervan? Nederland moet dan winnen?
2: Nou ja, ik denk Nederland is natuurlijk een van de favorieten. En als premier van Nederland zou ik zeggen, ga lekker naar het Nederlands elftal toe. Of het Nederlands team toe. Maar goed, het zal misschien... ik weet niet of het allebei kan. Het wordt misschien, ik hoop niet dat het ruzie wordt thuis in huis Jette. Want dat zou een beetje ongelukkig zijn met het altijd zo saamhorige hockey.
0: Dankjewel, Juri, voor jouw update. Heeft Ajax gewonnen?
2: Nee, gelijk.
0: Oh, jammer.
2: Ja,
0: daar praten we niet over.

0: Youngblood, 5 Seconds of Summer. De komende maanden wordt gewerkt voor Rooster, een zeer belangrijke rotonde. Die ligt op de N296. Dat is iets verder dan onze regio, maar wel tussen Susteren en de Belgische grens. Vanochtend is die rotonde dichtgedaan en gegaan. Ook het ingrijpende werk die wordt in 3 fases verricht. Om de doorstroming te garanderen en om de opstopping en sluipverkeer door wijken te voorkomen, is afgelopen maand een bypass aangelegd. En daardoor kan het verkeer nog langs de plek van de werkzaamheden. Dat was de eerste fase. Vanochtend de tweede fase in de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe rotonde. Als die klaar is, wordt het wegdek op de Maaseikerweg vernieuwd. En dat is de afsluitende derde fase. Dan weten we ook gelijk alle rotondes en verkeerssituaties hier in de regio of in de provincie. Silke, heb jij nog zaken van de weken die... Oh ja, Juri, we hadden het nog vandaag op de redactie over het treinverkeer.
1: Treinverkeer. Maar
0: dat is dat tussen Roermond en Venlo?
1: Ja, ja, inderdaad. 29 en 30 augustus. Dat is dus ja, over niet volgend weekend, het weekend daarna. Dan gaan inderdaad, dan wordt gewerkt aan de Maaslijn. En nou ja, goed, dan worden er dus kunnen er even geen treinen rijden in die periode. Onderdeel van een natuurlijk groter en breder proces om die Maaslijn te vernieuwen. Dus ja, daar worden de inwoners volgende week even over bijgepraat, ook tijdens een bijeenkomst.
0: Ja.
1: En dan ja, eventjes, er rijden wel bussen in plaats van treinen. Dus okay. Wil je met het OV op pad, dan moet je met de bus.
0: Ja, dankjewel.

0: Bruno Mars en Oh My Soul aan het einde van deze Camping La Playa. Silke, hoe ziet je middag er nog uit?
1: Ja, ik ga een self-care middag doen. Gezichtsmaskertje, nagels.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Ook leuk.
1: Ook leuk.
0: En Juri, ga je ook self-care doen?
2: Ja, nou ja, self-care, mentale self-care. Even rondje lopen over de camping.
0: Oh ja.
2: Of
0: ja,
2: rook blijft tenminste.
0: Het is een grote cap, hè? Blijft rook, heb ik net gemeld. Ja, dus succes met wandelen. Ja. Dit was hem. Morgen zijn we weer terug. Bedankt voor het luisteren en

0: sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

Did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. Belgische blusvliegtuigen halen water uit de Maas bij IJsden om de grote natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. De brand woedt sinds vrijdag en heeft inmiddels zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is moeilijk te bestrijden door de brandbare turfbodem en het ruige terrein. Dit weekend hielpen ook twee Nederlandse Chinook-helikopters bij het blussen. In onze provincie wordt vandaag geen rookoverlast verwacht. Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland, blijkt aan de vooravond van de introductieweek, waaraan ruim 3000 studenten vanaf vandaag meedoen. De universiteit denkt dat onder meer de minder krappe kamermarkt studenten naar Maastricht trekt. Het aantal internationale nieuwkomers is dit jaar begrensd, zegt ook onze verslaggever Maurice de Heus.
1: In Maastricht komt 61% van de studenten uit het buitenland, het grootste deel uit Duitsland en België. De universiteiten besloten de instroom uit het buitenland te bevriezen om zelf regie te houden over de aanmeldingen.
0: De universiteit wil de komende jaren vooral verder groeien in Heerlen en Venlo, waar nieuwe opleidingen van start gaan. De rotonde op de N296 bij Roosteren is vanaf vandaag dicht voor een grote verbouwing. Het verkeer tussen Susteren en de Belgische grens kan via een speciaal aangelegde bypass langs de werkzaamheden. Na de aanleg van die nieuwe rotonde krijgt ook de Maaseikerweg nieuw asfalt. De provincie verwacht dat het werk op 23 oktober klaar is. Maar als het veel gaat regenen, kan er wat vertraging optreden. In Heerlen is gisteravond een man opgepakt die diverse keren in de lucht schoot. Gebeurde in de Tulpstraat. Er zijn geen gewonden bijgevallen. De politie heeft korte tijd de straat afgezet voor onderzoek en vond daar meerdere hulzen.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de hoge venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: met L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Bij een bedrijfsongeval in Maastricht is vanmorgen een gewonde gevallen. Dat gebeurde rond 10 uur bij een metaalbedrijf aan de Ankerkade. Voor de eerste hulp werd een arts ingevlogen met een traumahelikopter. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De rook van een grote natuurbrand in de Ardennen veroorzaakt geen stankoverlast meer in Limburg. De wind komt nu vanuit het noorden, waardoor de rook de andere kant op waait. De brand in de Hoge Venen woedt op zo'n 20 kilometer van de Limburgse grens. Om het vuur onder controle te krijgen zet de Belgische brandweer ook twee blusvliegtuigen in. Die halen hun water uit het Albertkanaal bij IJsden. Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland. De introductieweek voor nieuwe studenten begint vandaag. De universiteit denkt dat de stad populair is omdat studentenkamers er relatief makkelijk te vinden zijn. Het aantal internationale nieuwkomers is bovendien begrensd dit jaar, zegt verslaggever Maurice de Heus.
1: In Maastricht komt 61% van de studenten uit het buitenland, het grootste deel uit Duitsland en België. De universiteiten besloten de instroom uit het buitenland te bevriezen om zelf regie te houden over de aanmeldingen.
0: De universiteit wil de komende jaren vooral verder groeien in Heerlen en Venlo, waar nieuwe opleidingen van start gaan. En een man van 29 is in Heerlen opgepakt na een schietpartij in de Tulpstraat. De man schoot verschillende keren in de lucht, niemand raakte daarbij gewond. De straat werd meteen afgezet voor onderzoek. De verdachte werd niet lang na de schietpartij aangehouden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Bij een bedrijfsongeval in Maastricht is vanmorgen een gewonde gevallen. Dat gebeurde rond 10 uur bij een metaalbedrijf aan de Ankerkade. Voor de eerste hulp werd een arts ingevlogen met een traumahelikopter. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De rook van een grote natuurbrand in de Ardennen veroorzaakt geen stankoverlast meer in Limburg. De wind komt nu vanuit het noorden, waardoor de rook de andere kant op waait. De brand in de Hoge Venen woedt op zo'n 20 kilometer van de Limburgse grens. Om het vuur onder controle te krijgen zet de Belgische brandweer ook twee blusvliegtuigen in. Die halen hun water uit het Albertkanaal bij IJsde. Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland. De introductieweek voor nieuwe studenten begint vandaag. De universiteit denkt dat de stad populair is omdat studentenkamers er relatief makkelijk te vinden zijn. Het aantal internationale nieuwkomers is bovendien begrensd dit jaar, zegt verslaggever Maurice de Heus.
1: In Maastricht komt 61% van de studenten uit het buitenland, het grootste deel uit Duitsland en België. De universiteiten besloten de instroom uit het buitenland te bevriezen om zelf regie te houden over de aanmeldingen.
0: De universiteit wil de komende jaren vooral verder groeien in Heerlen en Venlo, waar nieuwe opleidingen van start gaan. En een man van 29 is in Heerlen opgepakt na een schietpartij in de Tulpstraat. De man schoot verschillende keren in de lucht, niemand raakte daarbij gewond. De straat werd meteen afgezet voor onderzoek, de verdachte werd niet lang na de schietpartij aangehouden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Bij een bedrijfsongeval in Maastricht is vanmorgen een gewonde gevallen. Dat gebeurde rond 10 uur bij een metaalbedrijf aan de Ankerkade. Voor de eerste hulp werd een arts ingevlogen met een traumahelikopter. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De rook van de grote natuurbrand in de Ardennen veroorzaakt geen stankoverlast meer in Limburg. De wind komt nu vanuit het noorden, waardoor de rook de andere kant op waait. De brand in de Hoge Venen woedt op zo'n 20 kilometer van de Limburgse grens. Om het vuur onder controle te krijgen zet de Belgische brandweer ook twee blusvliegtuigen in. Die halen hun water uit het Albertkanaal bij IJsde. Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland. De introductieweek voor nieuwe studenten begint vandaag. De universiteit denkt dat de stad populair is omdat studentenkamers er relatief makkelijk te vinden zijn. Het aantal internationale nieuwkomers is bovendien begrensd dit jaar, zegt verslaggever Maurice de Heus.
1: In Maastricht komt 61% van de studenten uit het buitenland, het grootste deel uit Duitsland en België. De universiteiten besloten de instroom uit het buitenland te bevriezen om zelf regie te houden over de aanmeldingen.
0: De universiteit wil de komende jaren vooral verder groeien in Heerlen en Venlo, waar nieuwe opleidingen van start gaan. En een man van 29 is in Heerlen opgepakt na een schietpartij in de Tulpstraat. De man schoot verschillende keren in de lucht, niemand raakte daarbij gewond. De straat werd meteen afgezet voor onderzoek. De verdachte werd niet lang na de schietpartij aangehouden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Bij een bedrijfsongeval in Maastricht is vanmorgen een gewonde gevallen. Dat gebeurde rond 10 uur bij een metaalbedrijf aan de Ankerkade. Voor de eerste hulp werd een arts ingevlogen met een traumahelikopter. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De rook van de grote natuurbrand in de Ardennen veroorzaakt geen stankoverlast meer in Limburg. De wind komt nu vanuit het noorden, waardoor de rook de andere kant op waait. De brand in de Hoge Venen woedt op zo'n 20 kilometer van de Limburgse grens. Om het vuur onder controle te krijgen zet de Belgische brandweer ook twee blusvliegtuigen in. Die halen hun water uit het Albertkanaal bij IJsde. Maastricht ziet meer nieuwe studenten uit andere delen van Nederland. De introductieweek voor nieuwe studenten begint vandaag. De universiteit denkt dat de stad populair is omdat studentenkamers er relatief makkelijk te vinden zijn. Het aantal internationale nieuwkomers is bovendien begrensd dit jaar, zegt verslaggever Maurice de Heus.
1: In Maastricht komt 61% van de studenten uit het buitenland, het grootste deel uit Duitsland en België. De universiteiten besloten de instroom uit het buitenland te bevriezen om zelf regie te houden over de aanmeldingen.
0: De universiteit wil de komende jaren vooral verder groeien in Heerlen en Venlo, waar nieuwe opleidingen van start gaan. En een man van 29 is in Heerlen opgepakt na een schietpartij in de Tulpstraat. De man schoot verschillende keren in de lucht, niemand raakte daarbij gewond. De straat werd meteen afgezet voor onderzoek. De verdachte werd niet lang na de schietpartij aangehouden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
1: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
0: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hi, this is Paul H. Taylor from San Francisco, California. And you're listening to Country Heroes, the best country music in all of Holland.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Country Heroes. Het is maandag 17 augustus. En werkelijk waar, we staan op het punt van beginnen een uur lang met countrymuziek in de breedste zin des woords. En dat eigenlijk elke maandag van 7 tot 8 uur Country Heroes. Aflevering nummer 1230 met ondergetekende presentator en samensteller Leon Jacobs. De techniek was dus altijd gedaan door Thijs Janssen. Voor Thijs de 606e maal dat hij de techniek verzorgt. En ja, en in dit uur, ja, wat kun je allemaal verwachten? We zijn begonnen met Elvis Presley trouwens, met Forgot to Remember to Forget. En dat was een plaatje wat uitgebracht werd in 1955. En er was op een gegeven moment het singeltje Mystery Train, wat destijds uitkwam bij Sun Records. En dit stond op de B-kant van Mystery Train. En ja, destijds had je ook wel, zeg maar, dat platen wel in, zeg maar, de hippen en via Billboard een hit konden scoren, maar ook in de country charts. Nou, Elvis scoorde in dit geval een nummer 1 succes in de Amerikaanse country charts in 1955. En hij stond maar liefst 5 weken bovenaan in die hitlijst. En ja, en Elvis Presley, het nummer werd geschreven door Stan Kessler en Charlie Feathers, werd opgenomen dus bij Sun Records. En ja, en het was een prachtig nummer wat toen eigenlijk uitkwam via Sun Records. En ja, en Elvis Presley, 16 augustus, eigenlijk een datum om niet te vergeten. We zitten op 17 augustus, een dag daarna. Maar toch, ja, gisteren was het toch weer 49 jaar geleden dat hij overleed. En daarom speciale aandacht voor Elvis Presley en Country Heroes. Maar dan, op een wijze zoals jullie normaal gesproken anders niet zo gauw zult horen. Want hij is ook actief geweest in de countrymuziek met het album Elvis Country. Dat stel ik straks aan je voor degenen die het niet kennen. En wat kunnen we later op de avond verwachten? Nou, dat is uiteraard het poparchief van 8 tot 9 met ondergetekende Leon en Thijs achter de knoppen. En ja, het poparchief, ook dat belooft weer een bijzonder uur te worden. En dan sluiten we de avond af van 9 tot 10 uur. Dan maken we plaats voor Kevin's Categorie. En hij komt met zijn programma Kevin Draait Door. Het programma kun je mooi volgen via 92.5. Dat is onze etherfrequentie. Voor degenen die misschien op dit moment toevallig ook nog vakantie vieren in onze omgeving, zou ik kunnen zeggen. Er is ook nog onze website www.omroeppnm.nl. Precies zoals ik het uitspreek, zoals ik het zeg. Waarop je ziet staan hoe je het programma livestream op achteraf kunt horen. En achteraf dan moet je kijken bij het weekprogramma waar je kunt views staan. En dan tot ons weer zo'n 2 dagen na deze uitzending kun je het programma nog terug beluisteren. Zoals ik al zei, in het teken van Elvis Presley. Ja, volgende nummer, dat heeft hij ooit tot een hit gezongen in 1958. Net voordat hij, zeg maar, in dienst ging in het Amerikaanse leger en naar Duitsland uitgezonden werd. En dat was het liedje Now and Then There's a Fool Such as I. Maar de allereerste man die het ooit heeft opgenomen, dat was in 1952 Hank Snow. Een groot voorbeeld voor Elvis Presley. Veel luisterplezier.
1: Country Heroes.

0: Ja, kijk eens aan. Prachtig. Twee klassiekers, ooit opgenomen ook door Elvis Presley. Hank Snow met Now and Then There's a Fool Such as I, 1952. Elvis nam het op in 1958. En in zijn versie werd het uiteraard een groot hitsucces. En Hank Snow is niet zomaar iemand, want niemand minder dan kolonel Tom Parker. Voordat hij Elvis leerde kennen, was hij manager van deze Hank Snow. En ze hebben ooit een keer samen getoerd. Hank Snow, maar dan ook met Elvis Presley samen. Dus vandaar dat Elvis even later dus dat nummer ook heeft opgenomen. Beste luisteraars, voor degenen die het programma uiteraard digitaal willen volgen, kan dat uiteraard ook. Voor de gemeente Pelemaas, het digitale kanaal 781, oftewel 781. Voor de gemeente Bezo 918, 918. En via glasvezel is het via KPN Accessvol en Telford kanaal 1053, oftewel 1053. En we hadden Bill Monroe en het Bluegrass Boys. En werkelijk waar, het nummer wat je zojuist hebt gehoord, is nu dit jaar precies 80 jaar oud. In 1946 is het uitgekomen. Bill Monroe en zijn Bluegrass Boys. Nummer geschreven door deze Bill Monroe. En opvallend is eigenlijk een heel bekend nummer in Amerika, maar toch is het nooit eigenlijk ergens een hit geweest. Dat is wel zeer opvallend. De bezetting bij deze groep bestond uit op viool Chubby Wise, op bassist was Howard Watts, gitarist was Lester Flatt en op banjo Earl Squires. En een liedje werd gespeeld in een soort walstempo. Walstempo. Een aantal jaren later, dan praten we over het jaar 1954, dan staat Elvis Presley in de studio bij Sun Records. En dan met Sam Phillips, die dan de productie zou gaan doen. En toen waren ze eigenlijk bezig in eerste instantie met country nummers. Toen hadden ze op een gegeven moment het liedje That's Alright opgenomen. En toen was het een idee van de man die de contrabas bespeelde, Bill Black, van de nummer Blue Moon of Kentucky. Laten we dat ook eens op die wijze gaan doen, om het nummer zo te gaan spelen. Het werd in eerste instantie gedacht als een soort parodie, zou het zijn. Van, och, we doen het zomaar even. En op een gegeven moment kwam Sam Phillips terug en die zei van, hey jongens, houd dit vast, hè, we gaan dit opnemen. Uiteindelijk kwam That's Alright uit en dan met Blue Moon of Kentucky op als B-kant. Ja, als dat niet gebeurd zou zijn, eigenlijk ook in geval met Blue Moon of Kentucky, hadden we ooit iets van rock'n'roll muziek of rockabilly gehoord. Maar in ieder geval, dat was eigenlijk de aanleiding van Blue Moon of Kentucky. Want in de uitvoering van Elvis klinkt het natuurlijk heel erg anders. En verder is het andere bijzonderheid uit 1954, toen hij op de Grand Ole Opry mocht optreden, Elvis, was alleen dat liedje, Blue Moon of Kentucky, mocht hij daar zingen. En je weet, de Grand Ole Opry, dat gaat om country muziek. Maar dan zijn we vele jaren verder. Elvis is aan zijn comeback begonnen in 1969. Maar dan in 1971 is er een grote wens die dan in vervulling gaat. Ik ga een country album opnemen. Maar dan op mijn geheel eigen wijze. Liedjes die hij heel mooi vindt en in zijn heel eigen stijl. En dan gaat het inderdaad als volgt beginnen. Elvis Presley krijgen we te horen met Snowbird en daarna Tomorrow Never Comes. Dit is Elvis Country.
1: 1971.

Ja, beste luisteraars, kijk eens aan, is dit niet prachtig zeg. Elvis in absolute topvorm, niet in 71 op het album Elvis Country. Het liedje Tomorrow Never Comes. Ooit werd het opgenomen en niet in 45 door Ernest Tubb, een van zijn grote voorbeelden. Dus dat moet hij in zijn jeugd wel gehoord hebben, maar hij heeft daar ja, iets heel eigens van gemaakt. En trouwens, toen hij dat nummer ging opnemen, tenminste bij een demo-opname wat ik ooit een keer heb gehoord, toen vergiste hij zich heel even en toen had hij het liedje Running Scared van Roy Orbison in gedachten. En dat heeft eigenlijk zo'n beetje dezelfde opbouw en ja, dan corrigeert hij dat heel snel. Maar later hebben ze dus een nieuwe opname gemaakt en dit was dus eigenlijk de definitieve opname. Snowbird, wat je straks hoorde, dat was een hitsucces geweest voor Anne Murray. En dan gaan we naar een liedje, Little Cabin on the Hill. En opvallend is eigenlijk, hij zou wel dit nummer wel eventueel kennen via ofwel de Carter Family of via Bill Monroe. Want die nam het in 1948 ook op. En die heeft het dus leren kennen via Bill Monroe en Lester Flatt. En vervolgens, heel fraai, een nummer geschreven door Willie Nelson, opgenomen door Willie Nelson begin jaren 60 en Elvis nam het op in 1971, het prachtige Funny How Time Slips Away. Maar allereerst Little Cabin on the Hill, dit is hier weer, Elvis.

0: Ja, kijk eens aan. Prachtig. Het album Elvis Country in 1971 kwam destijds in januari uit. En gedurende de zomermaanden van 1970, in juni 1970, werd het opgenomen in de RCA Studio B in Nashville. Het bereikte uiteindelijk de 12e plaats op de Billboard 200 wat betreft de albumcharts. En nummer 6 in Engeland. En op het einde van het jaar 1977 kreeg dat album al een gouden, ja, zeg maar, werd het met een gouden album bekroond. Ja, prachtig. We hadden dus Funny How Time Slips Away, ooit door Willie Nelson geschreven en ook opgenomen door Willie Nelson, begin jaren 60, Elvis in 1971. En dan, dat Little Cabin on the Hill, wat we straks hoorden. Opvallend is eigenlijk wat betreft bij de sessies, toen in de studio opgenomen werd, Elvis deed dat gelijktijdig met de muzikanten. Dus niet eerst allemaal de backing tracks, de muzikanten en daarna de zang apart. Nee, in dit geval alles tegelijk in de studio. Ook met de achtergrondzang. En eigenlijk is het vrijwel live opgenomen. Het idee voor dit album ontstond eigenlijk in 1970 toen hij bezig was met het album That's the Way It Is. En toen was er zoveel materiaal waar hij uit kon kiezen dat hij dacht van, ja, daar kan ik nog een heel album mee vullen. Dat ga ik doen als ik daar tijd voor heb. In de zomer van 1970 gebeurde dat ook. Daar had hij daar tijd voor. En het album kwam in januari 1971 uit. Het liedje wat wel op single uitkwam destijds. En het behaalde niet meer dan een 21ste plaats op Amerikaanse charts. Dat was het volgende nummer. There Goes My Everything. Dat we ook kennen via Engelbert Humperdinck. Maar dit is Elvis.
1: 1971.

0: Ja, kijk eens aan. Dat was u weer een keer. Elvis met There Goes My Everything, wat destijds op single uitkwam. En It's Your Baby, You Rock It, wat speciaal voor hem dan geschreven werd voor dit album. En dan natuurlijk eventjes ter verduidelijking. Je hoorde eigenlijk steeds stukjes muziek ertussendoor. En dat is eigenlijk zo op het album Elvis Country. Want hij heeft eigenlijk één nummer, wat eigenlijk als een rode draad door het hele album loopt. Van I Was Born 10,000 Years Ago. Ook zo'n beetje een vlot country nummer. Een vrij oud country nummer. En het loopt als een rode draad door het album heen. Dus niet dat je denkt van, hey, er gebeurt er iets heel geks. Maar dat is zo gewoon op dat album. Ja, heel belangrijk zijn eigenlijk dat er mee hebben gedaan aan het album. Onder andere de Jordanaires. Verder zijn achtergrondzangeressen die hij op vorige albums ook heeft gehad. En enkele vaste muzikanten. Onder andere uiteraard de gitarist James Burton. En het geheel werd geproduceerd door Felton Jarvis. Maar dit is dus een andere kant van Elvis die je normaal gesproken niet zo gauw van hem hoort via de radio vandaag. Maar uiteraard, volgende nummer valt wel onder de categorie van, ja, wat is het, country, tussen country en pop in. Het was de comeback voor Elvis in 1969 en iedereen kende het uiteraard, In the Ghetto.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: werkelijk waar. Een artiest in topvorm en hoe. Dan heb je het over, het album From Elvis in Memphis, wat in 1969 uitkwam. De single die kwam uit, dat was dus In the Ghetto. Opvallend genoeg het eigenlijk het enige nummer wat destijds op single uitkwam van het album. Wat mij betreft hadden ze met dit nummer dat ook mogen doen. Een prachtige Long Black Limousine. Er komen alle facetten eigenlijk van Elvis in samen. De gospelmuziek, de countrymuziek. Ja, zo'n beetje de popmuziek. Dat komt allemaal bij elkaar samen in dit ene nummer. En werkelijk waar, fantastisch uitgevoerd. En een onvergetelijk nummer van het album From Elvis in Memphis. Ja, en beste luisteraars, ja, dat is vanwege het feit dus dat Elvis 16 augustus 1977 overleed, 49 jaar en één dag geleden intussen. Ja, het blijft al zeer bijzonder. Ook bijzonder is onze volgende mensen die het liedje hebben uitgevoerd. De Mavericks werden gevraagd voor de film Apollo 13, voor de soundtrack. En toen kwamen zij met een nummer wat Elvis ooit in zijn Sun-tijd heeft opgenomen. En het was het prachtige Blue Moon. Ja, en na het overlijden afgelopen jaar van hun zanger Raoul Malo is dit werkelijk fantastisch om dit te horen. Daarna keren we terug bij Elvis, maar dan in 1977 op het laatste album wat hij tijdens zijn leven heeft gemaakt, Moody Blue, met een prachtig nummer wat ooit door George Jones tot een hit werd gezongen. Maar eerst de Mavericks met Raoul Malo en het schitterende Blue Moon.
1: 1995.

She Thinks I Still Care, wat ooit tot een hit gezongen door George Jones. En je hoorde Elvis Presley op het album Moody Blue, wat in juni 1977 zo'n kleine enkele weken voor zijn dood werd uitgebracht. De opname zelf vond eigenlijk op plaats in 1976 in een studio aan huis op Graceland. Daar werd het opgenomen. Prachtig. Beste luisteraars, tot besluit hebben we nog een nummer van Elvis. En hij is ook sterk beïnvloed natuurlijk door de muziek van Hank Williams. Wat te denken van het nummer Your Cheating Heart. Want daar gaan we je mee verlaten. En dat nam Elvis op in 1958. Volgende week zijn we terug met een nieuwe uitzending van Country Heroes. En zo dadelijk komt er uiteraard een nieuwe aflevering van Poparchief.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
1: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
0: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Beste luisteraars van harte, welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Poparchief. Direct na de klok van 8 uur op de vaste maandag 17 augustus intussen. Aflevering nummer 1394 van het programma Poparchief. Met popmuziek in de breedste zin des woords, zoals we het altijd noemen. Vol van avontuur, vol van verrassingen. En elke week is het toch weer heel even anders. Maar dat maakt het voor mij, althans, en ik denk voor de luisteraar, denk ik ook wel, natuurlijk dat altijd wel ontzettend leuk om op een mooie wijze verrast te worden. En dan een uur lang lekker genieten van de mooiste muziek die je eigenlijk kunt tegenkomen. En vaak met een nostalgisch tintje. En het zou dit keer niet anders zijn. Ja, en wie ben ik dan? Presentator en samensteller en ook nog de wandelende presenterende pop-encyclopedie Leon Jacobs. De techniek was dus altijd gedaan door Thijs Jansen. Voor de 605e keer voor Thijs. Zojuist hadden wij Country Heroes. Vorige uur met dezelfde mensen achter de knoppen achter de microfoon. Straks hebben we nog van 9 tot 10 uur hebben Kevin Schatterie met Kevin Draait Door. En dan heb je de maandag, zit er dan eigenlijk weer gewoon op. En dat wordt weer toch weer een heel bijzonder uurtje. Want straks besteden we aandacht aan Elvis Presley. Want dus gisteren was het precies 49 jaar geleden dat hij overleed op 16 augustus 1977. En dan moest ik me bedenken, ik denk van alweer bijna 50 jaar geleden. Onvoorstelbaar. Maar de belangstelling voor zijn persoon, voor de muziek, het blijft springlevend tot op de dag van vandaag. En dat zal het ook, denk ik, voor altijd ook wel zijn. En straks ook nog voor een andere bijzondere plaat. Daar hebben we ook nog speciale aandacht voor. Maar dat komt later in dit uur. Waar zijn we mee begonnen? Dat was de nummer 3 uit de top 40 van exact een halve eeuw geleden, 50 jaar geleden. Een Nederlandse groep, Full House geheten. En het liedje Standing on the Inside. Dat liedje kwam destijds van de tweede plaats af, kwam op dat moment op de derde plek terecht. Tweede plek was ook de hoogste positie die ze zouden halen. Ze hebben eigenlijk maar één hit gehad. Het was een beetje een soort gelegenheidsgroepje uit het Gooi afkomstig. Eén persoon in die groep die wel heel erg bekend, toen dat tijd als voetballer bekend was, later als presentator op televisie van tv-programma's als Borrel en Hins heeft hij ooit gepresenteerd. En waarover niemand minder dan Frank Kramer. Volgens mij had hij ook nog een eigen Frank Kramer show. Maakte daar destijds toen deel van uit. Liedje is oorspronkelijk trouwens van Neil Sedaka afkomstig. En dit was eigenlijk het enige hitsucces wat Full House destijds heeft gehad. Maar ja, het was wel de zomer van 1976. Bloedheet, warm, lange tijd, heel droog. De zomer duurde heel lang, er leek maar geen einde aan te komen. Net als vorige week en de voorgaande weken ook volop aandacht voor die zomer van 1976 en de hits van dat moment. Beste luisteraars, hoe kun je het programma volgen? 92.5 is onze etherfrequentie via de radio en via onze website is het www.omroeppnm.nl. Zoals je het programma livestream, maar ook eventueel achteraf kunt volgen. Als het achteraf is, dan moet je even kijken onder de categorie uitzending gemist en dan de weekagenda erbij pakken. En dan zit je helemaal goed. Tot ongeveer 2 dagen na deze uitzending kun je het terug beluisteren. Ja, en dan gaan we dan ook naar de nummer 2 en de nummer 1 van destijds. Uit die top 40 van 50 jaar geleden. Wat stond er ook alweer op nummer 2? En wat stond er ook alweer op nummer 1? Laat je verrassen.
1: Nummer 2.

Oh jongens, wat is dit een mooie herinnering zeg. Nummer 1, 50 jaar geleden kwam hij op nummer 1, de Manhattans. Deze Amerikaanse zanggroep met Kiss and Say Goodbye. En eindelijk hadden de heren een hele grote hit te pakken. Ook nummer 1 in Amerika. En internationaal hebben ze geweldig gescoord destijds. Gek genoeg zou het bij dat ene echte hele grote hit succes blijven. Hier in Nederland hebben ze daarna wel met het nummer Hurt nog een hit gehad. Maar in Amerika hebben ze er heel lang over moeten doen, want de band werd al in 1964 opgericht. 12 jaar heeft het geduurd voordat ze echt eindelijk het grote hitsucces mochten binnenhalen. Winfred Blue Lovett was de man met die hele zware stem in het begin, die het intro sprak, de introductie deed, van het gesproken introductie van het liedje deed. En Gerald Alston is eigenlijk de leadzanger die het daarna van hem overnam. Winfred Blue Lovett is trouwens ook de man die dit nummer ook geschreven heeft. En het was een jaar ervoor was er al opgenomen. Alleen de platenmaatschappij zag er niet echt iets in van om het nu uit te brengen. Ze wilden eerst eventjes wachten tot het moment geschikt was. En toen was het in de zomer van 1976 daar. En sterker nog, de man die het geschreven heeft, Winfred Blue Lovett, die dacht in eerste instantie, ik schrijf het voor de Amerikaanse countryzanger Glen Campbell. En hij moest uiteindelijk overgehaald worden van laten jullie het nummer zelf opnemen. De Manhattans hebben dat uiteindelijk gedaan met de wereldhit die er uiteindelijk zou komen. En dan Jesse Green, die stond op nummer 1, zakte naar de tweede plek met Nice and Slow. En beste luisteraars, we zijn natuurlijk aanbeland bij een origineel en een cover. En dat is een hele mooie, want we komen bij Elvis Presley uit. Voor degenen die het programma digitaal willen volgen voor de gemeente Pelemaas, het digitale kanaal 781 voor de gemeente Bezo 918. En via Glasvezo is het via KPN Accessible en Telford kanaal 1053-1053. En natuurlijk via DAP Radio kun je het programma volgen. En ja, we gaan naar een beroemd nummer uit het jaar 1960. Elvis Presley nam het op. En

Dat was, werd uiteindelijk een internationaal, een heel grote hit. Sterker nog, het liedje werd 's nachts opgenomen. En ja, er zit een heel bijzonder verhaal aan vast. Maar we gaan eerst dus naar die versie van Elvis, wat uiteindelijk internationaal een heel grote hit werd. En daarna naar eigenlijk het nummer zoals het 10 jaar daarvoor klonk, maar waar wel de arrangementen vandaan kwamen. Maar het liedje is nog iets ouder. Hier is hij, Elvis Presley. 1960.

Ja, zeer bijzonder om dat te horen. Elvis Presley met zijn internationale hit Are You Lonesome Tonight in 1960. 10 jaar daarvoor hadden we de Blue Baron Orchestra en Are You Lonesome Tonight. En de versie waarop Elvis arrangement gebaseerd is, met ook het gesproken tussenstuk, oorspronkelijk gebracht door Franklin McCormick destijds. Ja, en dan het liedje zelf uiteraard, want hoe komt Elvis eigenlijk aan het liedje? Nou, het komt eigenlijk via de vrouw van kolonel Tom Parker. Die had aan kolonel Tom Parker voorgesteld, is dat misschien niet iets voor Elvis? En het schijnt eigenlijk zo te zijn dat kolonel Tom Parker is ooit eigenlijk manager geweest van ene Gene Austin. Dat was een Amerikaanse countryzanger. En dat was van voor de oorlogsjaren. Kolonel Tom Parker manager geweest van Gene Austin. Die had eigenlijk dat liedje op het repertoire staan. En Elvis heeft natuurlijk ook die versie van de Blue Baron Orchestra gehoord. En op die versie heeft dat nummer gebaseerd. Maar ja, het liedje is eigenlijk veel en veel ouder. Want dat komt in 1927 vandaan. Roy Turk en Lou Handman zijn degenen die het geschreven hebben. En Charles Hart is de uitvoerende artiest. Dus dan praten we al over het jaar 1927. We horen het origineel en daarna, zeer opvallend, in 1999 brachten de Mavericks een Greatest Hits album uit. En toen dacht Raoul Malo met zijn mannen, wij gaan een nummer van Elvis doen. En die deden op een geheel eigen wijze hun versie van Are You Lonesome Tonight. Maar allereerst is dit het echte waren, de originele opname, de oudste opname uit 1927 door Charles Hart. What?

Zo, is dat niet heerlijk? De Mavericks met Raoul Malo in de periode dat ze met Dance the Night Away een grote hit hadden op het The Greatest Hits album, hun versie Are You Lonesome Tonight. En zijn we er nog niet, want Elvis kwam er ooit een keer postuum een live opname uit van hetzelfde liedje Are You Lonesome Tonight. Maar ja, weet je wat het dan het geval is? Dat was op 26 augustus 1969 toen hij met zijn allereerste optredens bezig was. Na de comeback special. En toen zong hij dat liedje wel. En toen kreeg hij op een gegeven moment een slappe lach. Want wat was het geval? In plaats van dat hij zong Do You Gaze at Your Doorstep and Picture Me There, zong hij, doordat hij iemand, een man op de voorste rij zag zitten met een kaal hoofd, Do You Gaze at Your Bald Head and Wish You Had Hair. En toen kwam hij van lachen niet meer bij. En sterker nog vind ik het wel zeer opvallend. Een man zoals hij, later heeft hij wel eens vaker van die gekke dingen gehad, maar nooit dat het publiek hem ergens uitvloot of wat dan ook. Men nam het maar gewoon voor lief. Maar is hij, Elvis, Are You Lonesome Tonight? Je kunt het lachen inderdaad niet inhouden. Maar dan daarna, met If I Can Dream, wordt het weer heel serieus.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Hallo, hier Piet Veerman en jullie luisteren nu op dit moment naar Poparchief met Leon Jacobs.

0: En dat was Elvis Presley, werkelijk waar in topvorm op het einde van zijn comeback special in... op het einde van zijn comeback special wat hij deed in wat op tv uitgezonden werd in december 1968. Ja, daarvoor hoor je de lachuitvoering van Are You Lonesome Tonight, maar de andere kant is wel de serieuze kant die je zojuist hebt gehoord. Sterker nog, een liedje beetje met een politieke boodschap. Hij wilde eigenlijk zelf graag een nummer laten opnemen of een nummer laten schrijven voor hem eigenlijk, want hij was zeer aangeraakt door de plotselinge dood van dominee Martin Luther King. De dood van Robert Kennedy, enkele jaren voor de broer van president John Kennedy. Daar was hij zo door te neergeslagen van, ik wil er een liedje eigenlijk op hebben. Heeft hij een tekst ervoor laten maken? En dat is het nummer If I Can Dream geworden. Ik denk wel, bij de top 5 van de nummers die Elvis ooit heeft gemaakt, staat het bij mij althans in de top 5, ja. If I Can Dream, een belangrijk nummer, ook eigenlijk vandaag de dag nog gewoon actueel. Ja, en dan de hit waar het allemaal om gaat. Van exact 50 jaar geleden kwam je op 16 augustus internationaal uit. Dancing Queen van ABBA. Maar de invloeders hebben het nooit tegengesproken. Björn Ulvaeus en Benny Andersson komt uit de volgende 2 nummers. Allereerst was daar de grote wereldhit Rock Your Baby van George McRae. Daar moeten we eigenlijk ook in een soortgelijke stijl een liedje opschrijven. En daarna heb ik nog iets anders weten te ontdekken. Bij Delaney en Bonnie, het liedje Sing My Way Home. En dan moet je vooral letten op het begin van het nummer. Allereerst nu George McRae.
1: 1974.

Ja, zie je bijzonder. Sing My Way Home, terug te vinden op het album Motel Shot van Delaney en Bonnie. Die hadden destijds wel een hit succes met Never Ending Song of Love, als je misschien het nummer kent. Maar het gaat om het begin van het nummer, ja, waar de heren Benny Andersson en Björn Ulvaeus hun invloeden uit vandaan hebben. Zij hadden iets in hun hoofd zitten, we gaan iets soortgelijks maken. Dus ik wil in dit geval niet direct hebben over een origineel en een cover. Straks hadden we trouwens van Elvis Presley een echte originele, wat speciaal voor hem geschreven werd, If I Can Dream. Ja, en dan komen we uiteraard bij die ene hit. Ja, het was dit weekend alweer 50 jaar geleden dat die uitkwam. Wie had dat ooit gedacht? Ik kan me nog herinneren dat ik in september nog in het zwembad kon zijn. Gewoon een open zwembad. In een meer gezwommen heb in die warme zomer van 1976. En dan hoorde je dit plaatje voorbij komen. ABBA!

Ja, dat is hij. ABBA met Dancing Queen. En dan moet je nog eens voorstellen dat het nummer een jaar ervoor is opgenomen. Op een gegeven moment, toen wilden ze het eigenlijk al uit gaan brengen. En toen dachten ze van het management, oh Stieg Andersen, wacht even ermee. We gaan eerst Fernando uitbrengen. We hadden al Mamma Mia, een vlot nummer. Eerst een rustig nummer, Fernando. Daarna Dancing Queen. En dat was gelijktijdig met het album Arrival dat hij uitkwam. Ja, een gigantische hit is het geworden, dat weten we allemaal. ABBA met Dancing Queen. Dus de invloeden zitten in die twee voorgaande liedjes. Niet direct origineel en cover. En dan, gisteren is zij 68 geworden. William Orbit, de producer, is onlangs overleden van het album Way of Light. En dan hebben we over de enige echte Madonna met The Power of Goodbye. En zo direct komt natuurlijk Kevin Schatterie. Tot volgende week.

0: De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeente mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
1: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
0: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke maandag, Kevin draait door.

Ja, goedenavond allemaal. Daar zijn we natuurlijk weer. Het is weer tijd voor een heerlijk avondje. Kevin draait door een uur lang heerlijke muziek met vandaag. Terug naar 1986, want op 18 augustus, dat is dinsdag, bestaat het album Slippery When Wet van Bon Jovi precies 40 jaar. Daar gaan we natuurlijk bij stilstaan met een aantal plaatjes, maar ook heel veel andere mooie muziek. Het gaat eigenlijk wel weer gewoon alle kanten op. Oftewel gewoon ouderwets. Kevin draait door met heerlijke nummers zoals deze van Elfenville. Dit is Forever Young.

Ja, die Kelly Clarkson, die won ooit een keer American Idol een aantal jaar geleden. Bracht toen een plaatje uit met eigenlijk best wel leuke nummertjes. Waaronder deze Breakaway. En daarna, ja goed, weet ik niet. Dat is allemaal een beetje... Ja, nee, ik ga het niet doen. Dat kan ik niet maken. Het is allemaal een beetje anders geworden. En volgens mij doet ze op andere fronten leuke dingen. Ik heb geen idee. Ik hoor er eigenlijk niks meer van. Wij gaan terug voordat ik dadelijk rare dingen zeg. Na 1986. Het was het jaar... voor mij is dat het mooiste album van Bon Jovi, Slippery When Wet. Maar het voor hun was het een moetje. Ze hadden hun debuutalbum gehad, Bon Jovi, in 84. En in 85 aansluitend kwam Fahrenheit uit. En dat waren nog geen daverende successen. Dus op een gegeven moment werd er eigenlijk wel een beetje geëist van... hé jongens, jullie moeten nu toch wel lang. Het was het jaar... voor mij is dat het mooiste album van Bon Jovi, Slippery When Wet. Maar het voor hun was het een moetje. Ze hadden hun debuutalbum gehad, Bon Jovi, in 84. En in 85 aansluitend kwam Fahrenheit uit. En dat waren nog geen daverende successen. Dus op een gegeven moment werd er eigenlijk wel een beetje geëist van... hé jongens, jullie moeten nu toch wel langzaamaan met een knaller gaan komen. En toen hebben ze...

altijd verkocht in een live concert. De National Anthem, zeggen ze dan. Ja, dit is een heerlijke plaat. Als je hem op vinyl draait, hoor je het kraken. Oh, daar kan ik heerlijk van genieten. Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive.

Ja, zitten we toch nog een beetje in die 80's. Het is 1989 als Madonna dit nummer uitbrengt. Heel controversieel, hè? Want er wordt heel veel over gepraat in die tijd. Want het gaat natuurlijk over, ja, over iets seksueels. En witte vrouwen met een donkere priester. En in een kerk en allerlei rare dingetjes. Ja, en de boodschap van het nummer is ook niet helemaal, ja, onbeschreven. Maar het is wel een hele goede plaats. Werd er groot mee. Madonna en Like a Prayer. En wij gaan gauw terug naar 1986. Want ondanks dat ze Desmond Child in de arm namen, was niet alles wat ze schreven samen met Desmond Child. De grote hits wel. Straks volgt een hele grote hit. Mijn all-time favoriet. Maar die komt later. Maar deze plaat schreven Jon Bon Jovi en Richie Sambora samen. Ja, en dit blijft voor mij een van de beste ballads aller tijden. Sowieso van dat album. Daar staan in ieder geval ballads op. Eigenlijk alleen deze. Maar dat terzijde. Ja, dit is een prachtig nummer. Never Say Goodbye. Bye.

CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Ja, dames en heren, het is bijna september. En dat betekent dat Kevin Draaidoor een jaar lang bestaat alweer. Het gaat potverdorie hard. En daar zijn we toch wel bij. Ben ik toch wel bezig met wat dingetjes, wat leuke dingetjes. De kans is zeer aannemelijk dat er alsnog in de hele maand september tijdens Kevin Draaidoor een top 50 wordt gedraaid. Door mijzelf gemaakt natuurlijk ook niet. Er is ook niks over te zeggen. Dat is gewoon, gewoon smerig mijn eigen mening. En die gaan we er gewoon in gooien. Dat is een soort combi van wat ik leuk vind. En de meest gedraaide nummers. En dat in een top 50. Ik hoop dat in 4 shows te kunnen doen. Maar dat ben ik nog eventjes aan het onderzoeken. En waar ik ook mee bezig ben. Maar daar komt door de tijd heen meer info over. Is een eigen Facebookpagina voor Kevin Draaidoor. Waarin iedereen ook de kans krijgt om een album van de week aan te geven. Of iets te promoten of dergelijks. Maar ook daar, dat is allemaal, dat komt eraan. Allemaal in het kader van we zijn al een jaar bezig en het gaat lekker. Dus we gaan gewoon lekker zo door. Kevin Draaidoor. Ja, dat gaat toch allemaal snel. Zometeen de grootste plaat van het album, Slippery When Wet. Maar eerst eventjes een andere heerlijke plaat, zeg. Och, hier krijg ik altijd heerlijke, heerlijke gevoelens van. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Ik vind dat zo'n heerlijk nummer. Daar is helemaal niks mis mee. Goed, ja, het is 1986 dus. En dat album, dat is al een beetje in de maak. Begin de jaren 86. En dan hebben we het over januari, februari. Zijn ze daarmee bezig. Ja, en die tracklist moet een beetje vorm krijgen. En dan heeft Bon Jovi of John Bon Jovi heeft dan voor zich liggen Living on a Prayer. Ja, dat is een van de beste platen ooit gemaakt. Maar op dat moment denkt hij, ja, maar die ga ik niet op het album zetten. Want het gaat hem niet worden. Hij had een heel ander idee. Hij had ook een ander nummer daarvoor klaarstaan. Wat hij wilde gebruiken, On the Edge of a Broken Heart. Maar ja, Desmond Child die bleef daar een beetje op aandringen. Nee jong, je moet echt dat nummer erop zetten. Want ik denk echt dat dat een knaller wordt. Ja, en daar wordt een beetje over gedacht en er wordt een beetje getwijfeld. Ze hebben er zo'n beatbox bijgemaakt. Dat Richie als gitarist met zo'n pijpje in zijn mond een bepaald geluid kan maken. Ja, dat. Nou, dat hele gedoe allemaal erbij. En uiteindelijk komt dat dan Living on a Prayer. En in oktober komt die uit. En het is op één na succesvolste nummer van Bon Jovi ooit geworden. Stond heel lang op 2. It's My Life uit 2000, of 1990, ja, 2000. Dat is het populairste nummer wat dat betreft van Bon Jovi. Maar op dat moment ja, is het toch Living on a Prayer wat de klok slaat van dat album. In de documentaire Thank You Goodnight, die is uitgekomen net voor het album Forever uitkwam in 2024. Daar wordt ook wel gesproken over hoe die aanloop is en het album, hoe het allemaal tot stand komt. En ik heb speciaal gekozen voor de versie van Thank You Goodnight. Daar hoor je echt de opbouw in het nummer en dat is echt een beetje de demo versie. En ik vond het wel heel leuk om die erin te gooien. Dit is het beste nummer aller tijden naar mijn mening. Bon Jovi, dit is Living on a Prayer.

0: plaatje zag. Living on a Prayer. En dan de Thank You Goodnight mix. Ja goed, ik moet altijd zeggen, als ik naar een Bon Jovi concert ga en deze plaat komt, ja, dan ben je mij echt wel kwijt, want dan ga ik helemaal uit mijn plaat. Dan al het beetje stem wat erin zit, vliegt er dan uit, want ik vind dit echt een knijter van een hit. En elke keer als ik hem hoor, maakt niet uit in wat voor versie, wanneer, hoe, wat, krijg ik daar kippenvel van. Omdat dit is gewoon een geweldig nummer. Hier klopt alles in. Een echte stadionknaller. Puur zang. Goed, genoeg van mijn oratie aan Bon Jovi.
1: Kevin draait door.

Direct and Won't Fall. Ja, de knijter van de plaat, het heerlijk. En dan ga ik toch nog één keer naar Bon Jovi toe, want Slippery When Wet is 18 augustus, 40 jaar oud. Ik ga die dag, de hele dag, Slippery When Wet luisteren. Zo'n geweldige plaat vind ik dat. Dit is een van die nummers op dat album wat niet zo bekend is, wat ik wel een geweldige plaat vind. Wild in the Streets.

ja. Wild in the Streets, dat is ook het eindnummer van het album Slippery When Wet, uitgekomen dus op 18 augustus 1986. Knijter van een album. En volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer terug, ja, zoals ouderwets Kevin draait door met een nieuw album van de week. Dan natuurlijk iets minder het van hetzelfde album. Maar dat terzijde, ja, en dan moet je weer een week wachten. En ik weet wat je dan denkt. Poor Kevin, dat duurt te lang. Ho, ja, dat dacht ik ook. Tot volgende week, dankjewel.

0: begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
1: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
0: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesch Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde. Wow.

0: Babatje, ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Babatje, jij was de laatste, zoek op een bakje.
1: FaceTime, en die werden niet uit. Dit is jouw song. Babatje.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Jaar 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.